0: wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone altijd op de hoogte. Nu met de Sound of the Costa. Headlines.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Vertrouw op de lokale koeker-expert aan de Costa Blanca en Costa de Valencia. Quick! Wij zijn gecertificeerd koekerdealer, verkopen alle modellen, verzorgen het onderhoud en installeren nieuwe koekers in woningen, appartementen, bedrijven, restaurants en luxe jachten tussen Valencia en Torrevieja. Met het cold water filter geniet u van puur drinkwater zonder nasmaak en luchtjes direct uit de kraan. Hierdoor hoeft u niet meer te sjouwen met plastic flessen. Wij leveren alle filters, CO2-cilinders en onderdelen direct uit voorraad en helpen u snel. Bel Quick op 6588-288-66 of mail naar info@quick.nl voor verkoop, onderhoud en service. Quick, uw koekerdealer van de Costa. Q-U-U-I-C-K.
3: HCB, uw nummer 1 ziekenhuis aan de Costa Blanca. Een uitgebreid team toegewijd aan de Nederlandse en Belgische patiënten, inclusief een aantal Nederlandse artsen. We hebben een contract met de meeste grote Nederlandse zorgverzekeraars, waardoor u recht heeft op 100% dekking volgens het Nederlandse facturatiesysteem. Maak kennis met onze ziekenhuizen en medische centra in Benidorm, Denia, Calpe, Albier en Moraira. Voor informatie, ambulance en eerste hulp, bel Astrid ten Zeldam op 639-312-615.
2: Quick, uw koekerdealer van de Costa.
4: Heel makkelijk. 1 kraan voor alle mogelijkheden. Meer weten? Bezoek quick.nl of google Koeker Costa Blanca. Quick met dubbel U.
2: Quick, uw koekerdealer van de Costa. Q-U-U-I-C-K.
5: Il est devenu incontournable. Vous l'attendez. Vous êtes impatient de feuilleter ses pages. Il regorge d'articles, de bons plans et

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 3 uur.
1: 3 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa.
3: Tu Costa.
0: Your radio.
4: Jouw radio.
0: Your music.

0: ontdek je wel eens wat nieuws.
1: Música nueva.
0: Nieuwe muziek. Costa Blanca Radio. Tip van de nacht.

0: zoek naar toptransport tussen Nederland, België en Spanje? Revi Speciaal Transport regelt het. Voertuigen, vaartuigen, verhuisgoederen. Zelfs uw exclusieve auto in een gesloten vrachtwagen vervoeren of tijdelijk opslaan? Geen probleem. Veilig, snel en professioneel. Dat is Revi. Check rsteurope.com. rsteurope.com. En ontdek wat wij voor u kunnen doen. Revi Speciaal Transport.
1: Would you like your business to truly stand out on the Costa Blanca? Advertise in the international lifestyle magazine Eat, Drink and More. Filled with articles on gastronomy, lifestyle, health, beauty, fashion, and housing and services. With more than 250 pickup points, your brand reaches the right audience in print and online. And that's not all. We also provide complimentary social media support. The magazine is published quarterly, keeping your business visible all year round. Feel free to contact Fiona Jonker at +34 642 458 846. +34 642 458 846. Lifestyle magazine Eat, Drink and More. Where business meets lifestyle.
0: Revi Speciaal Transport. Ook voor binnenlandse verhuizingen aan de Costa del Sol en de Costa Blanca. Revi Speciaal Transport. Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Banca Radio. Met het nieuws van 4 uur.
1: 4 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa.
3: Tu Costa.
0: Your radio.
4: Jouw radio.
0: Your music.

0: Altijd op je mobiel. Via Android en iPhone altijd op de hoogte. Nu met de Sound of the Costa. Headlines.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 5 uur.
1: 5 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tientallen woningen in Bilthoven zijn ontruimd vanwege een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen erin. Zo'n 40 tot 45 huishoudens moesten hun woning verlaten. De politie heeft 2 verdachten aangehouden, maar hun rol is nog onduidelijk. Een groot gebied rond de auto werd afgezet. Specialisten onderzochten of er inderdaad gevaarlijke stoffen in het voertuig aanwezig waren, maar ze troffen er niets verdachts aan. De FIFA ziet af van het plan om een deel van de commerciële WK-rechten aan investeerders te verkopen. De Wereldvoetbalbond trekt het voorstel in na felle kritiek uit de voetbalwereld en verdeeldheid binnen de eigen organisatie. De FIFA heeft dat zelf bevestigd. Volgens Amerikaanse media was er ook een investeringsmaatschappij uit de VS bij de plannen betrokken, dat van de broer van de schoonzoon van president Trump. De FIFA zegt dat het voorstel te veel verdeeldheid heeft veroorzaakt. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi.

0: De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op een internationale aidsconferentie in het Braziliaanse Rio de Janeiro een blunder gemaakt door een foutieve kaart van Afrika te laten zien. Daarop stonden 6 Afrikaanse landen op de verkeerde plek afgebeeld. Volgens persbureau Reuters bevatte de kaart een watermerk dat erop wijst dat die met ChatGPT is gemaakt. Het ministerie noemt de kaart een menselijke fout en zegt de verantwoordelijkheid te nemen. Moederbedrijf OpenAI van ChatGPT gaat de kwestie onderzoeken. Tot zover het radionieuws.
1: Your Costa. Your radio.
2: Jouw radio.
1: Your music.

0: 'Snachts ontdek je wel eens wat nieuws.
1: Música nueva.
0: Nieuwe muziek. Costa Blanca Radio. Tip van de nacht.

0: wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met de Sound of the Costa. Headlines.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Tientallen woningen in Bilthoven zijn ontruimd vanwege een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen erin. Zo'n 40 tot 45 huishoudens moesten hun woning verlaten. De FIFA ziet af van het plan om een deel van de commerciële WK-rechten aan investeerders te verkopen. De Wereldvoetbalbond trekt het voorstel in na felle kritiek uit de voetbalwereld en verdeeldheid binnen de eigen organisatie. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op een internationale AIDS-conferentie in het Braziliaanse Rio de Janeiro een blunder gemaakt door een foutieve kaart van Afrika te laten zien die met AI was gemaakt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Ontdek de authentieke natuurlijke smaak van onze gezonde, ambachtelijk bereide en 100% plantaardige kazen en chocolade. Wij gebruiken uitsluitend hoogwaardige lactosevrije ingrediënten, zodat u optimaal van de smaak kunt genieten. La Carletta levert een heel assortiment aan vegan kwaliteitsproducten, waaraan zelfs niet-vegetariërs nauwelijks weerstand kunnen bieden. Bezoek onze webshop www.carlettanatural.com. Maak kennis met onze producten en laat u verrassen. Carlettanatural.com.
3: The Sound of the Costa.
4: The Sound of the Costa is niet alleen radio.
3: Costa Lifestyle.
5: Ontdek het beste wat de Costa te bieden heeft.
4: Ontdek de Costa Lifestyle rubrieken met deze week.
5: Afgelopen week ben ik met mijn nieuwe elektrische auto naar Spanje gereden. Sta ik mijn boodschappen in te pakken bij de supermarkt en wat denk je? Word ik aangesproken door Carmen. Je weet wel, de schrijfster van de rubriek En Ruta. En het wordt nog toevalliger. Ze was namelijk net bezig met een verhaal over elektrisch rijden in Spanje. En dat artikel lees je deze week in En Ruta.
4: Lees het, beleef het. The Sound of the Costa.
5: TheSoundOfTheCosta.com.
6: The Sound of the Costa.
5: In Gabia, La Nu-

Oh, we're just passing by.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 6 uur.
1: 6 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tientallen woningen in Bilthoven zijn ontruimd vanwege een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen erin. Zo'n 40 tot 45 huishoudens moesten hun woning verlaten. De politie heeft 2 verdachten aangehouden, maar hun rol is nog onduidelijk. Een groot gebied rond de auto werd afgezet. Specialisten onderzochten of er inderdaad gevaarlijke stoffen in het voertuig aanwezig waren, maar ze troffen er niets verdachts aan. De FIFA ziet af van het plan om een deel van de commerciële WK-rechten aan investeerders te verkopen. De Wereldvoetbalbond trekt het voorstel in na felle kritiek uit de voetbalwereld en verdeeldheid binnen de eigen organisatie. De FIFA heeft dat zelf bevestigd. Volgens Amerikaanse media was er ook een investeringsmaatschappij uit de VS bij de plannen betrokken, dat van de broer van de schoonzoon van president Trump. De FIFA zegt dat het voorstel te veel verdeeldheid heeft veroorzaakt. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op een internationale AIDS-conferentie in het Braziliaanse Rio de Janeiro een blunder gemaakt door een foutieve kaart van Afrika te laten zien. Daarop stonden 6 Afrikaanse landen op de verkeerde plek afgebeeld. Volgens persbureau Reuters bevatte de kaart een watermerk dat erop wijst dat die met ChatGPT is gemaakt.

0: ministerie noemt de kaart een menselijke fout en zegt de verantwoordelijkheid te nemen. Moederbedrijf OpenAI van ChatGPT gaat de kwestie onderzoeken. Tot zover het radionieuws.
1: Your Costa.
2: Tu Costa.
1: Your radio.
3: Jouw radio.
1: Your music.

0: Chip.
1: Hij is onmisbaar geworden. Je wacht erop. Je bent ongeduldig om de pagina's te doorbladeren. Hij staat vol met artikelen, goede aanbiedingen en goede adressen. Costa Blik Magazine. Het Nederlandstalig driemaandelijks magazine. Volledig gratis, beschikbaar bij meer dan 250 handelaars. Costa Blik Magazine. Waarvan in totaal 12.500 exemplaren worden verdeeld aan de Costa Blanca. Meer informatie en alle edities zijn online te vinden op costablik.com. Costa Blik Magazine. Als je hem doorbladerd hebt, kun je niet meer zonder.
2: Op zoek naar toptransport tussen Nederland, België en Spanje? Revi Speciaal Transport regelt het. Voertuigen, vaartuigen, verhuisgoederen. Zelfs uw exclusieve auto in een gesloten vrachtwagen vervoeren of tijdelijk opslaan? Geen probleem. Veilig, snel en professioneel. Dat is Revi. Check rsteurope.com. rsteurope.com. En ontdek wat wij voor u kunnen doen. Revi Speciaal Transport.
3: Koeker. Eén kraam en oneindig veel mogelijkheden. Quick is uw gecertificeerde dealer en koeker-expert aan de Costa Blanca en Costa de Valencia. Of u nu direct kokend water, warm water of dankzij het cold water filter heerlijk gefilterd drinkwater wil, het kan allemaal uit dezelfde kraan. Geen gesleep meer met plastic flessen. Quick levert, installeert en verzorgt onder andere ook installaties in keukenshowrooms tussen Valencia en Torrevieja. En onderhoudt uw bestaande koeker met alle filters op voorraad. Ervaar het comfort van een koeker in uw keuken, restaurant, kantoor of jacht. Meer info? Ga naar quick.nl of bel 6588-288-66. Quick, uw koekerdealer van de Spaanse Costa's. Quick.
2: Revi Speciaal Transport. Ook voor binnenlandse verhuizingen aan de Costa del Sol en de Costa Blanca. Revi Speciaal Transport. Bouw- of verbouwplannen voor uw woning aan de Costa Blanca? Be Bold Interiors is de full-service studio voor uw nieuwbouwvilla of authentieke Spaanse finca. Be Bold Interiors beschikt over het juiste netwerk aan lokale specialisten voor het realiseren van uw droomhuis. Wij ontwerpen keukens en maatwerk interieurbouw volgens Nederlandse standaarden. Be Bold Interiors, for that luxury Mediterranean vibe. Bezoek beboldinteriors.com of ga naar beboldinteriors op Instagram.
3: Quick, uw koekerdealer van de Costa.
4: Heel makkelijk. Eén kraan, alle mogelijkheden. Meer weten? Bezoek quick.nl of google Koeker Costa Blanca. Quick met dubbel U.
3: Quick.

0: wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Tientallen woningen in Bilthoven zijn ontruimd vanwege een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen erin. Zo'n 40 tot 45 huishoudens moesten hun woning verlaten. De FIFA ziet af van het plan om een deel van de commerciële WK-rechten aan investeerders te verkopen. De Wereldvoetbalbond trekt het voorstel in na felle kritiek uit de voetbalwereld en verdeeldheid binnen de eigen organisatie. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op een internationale AIDS-conferentie in het Braziliaanse Rio de Janeiro een blunder gemaakt door een foutieve kaart van Afrika te laten zien die met AI was gemaakt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 7 uur.
1: 7 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vanaf de komende jaarwisseling geldt in Nederland nu een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten, want vandaag gaat die wet officieel in. Burgemeesters kunnen onder voorwaarden nog wel een ontheffing geven aan lokale verenigingen voor een vuurwerkshow. Gemeenten krijgen de komende maanden de tijd om zich op het vuurwerkverbod voor te bereiden. En ook komt er nog deze zomer een landelijke voorlichtingscampagne. Bovendien krijgt iedereen de kans om het overgebleven vuurwerk in te leveren. Tientallen woningen in Bilthoven zijn uren ontruimd geweest vanwege een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen erin. Zo'n 40 tot 45 huishoudens moesten hun woning verlaten. De politie heeft 2 verdachten aangehouden, maar hun rol is nog onduidelijk. Een groot gebied rond de auto werd afgezet. Specialisten onderzochten of er inderdaad gevaarlijke stoffen in het voertuig aanwezig waren, maar ze troffen er niets verdachts aan. De FIFA ziet af van het plan om een deel van de commerciële WK-rechten aan investeerders te verkopen. De Wereldvoetbalbond trekt het voorstel in na felle kritiek uit de voetbalwereld en verdeeldheid binnen de eigen organisatie. De FIFA heeft dat zelf bevestigd. Volgens Amerikaanse media was er ook een investeringsmaatschappij uit de VS bij de plannen betrokken, dat van de broer van de schoonzoon van president Trump. De FIFA zegt dat het voorstel te veel verdeeldheid heeft veroorzaakt. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Tot zover het radionieuws.
3: Don Panchito. Het nieuws werd je aangeboden door Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel met vers gebrande noten. Meer dan 100 soorten kaas, fijne vleeswaren en salades of een vers kopje koffie met gebak. Check donpanchito.es.
0: Your Costa.
4: Tu Costa.
0: Your radio.
5: Jouw radio.
0: Your music.
6: The

0: Kent u het knie- en heupprogramma van HCB Hospitalis? Uw knie- of heupoperatie met intensieve revalidatie in 4 weken. U kunt kiezen tussen onze 2 ziekenhuizen, HCB Benidorm of HCB Denia. Geen wachttijden en geen administratieve romslomp. De kosten van de operatie worden direct in rekening gebracht bij uw Nederlandse zorgverzekeraar. Er is een aantal faciliteiten voor VGZ, IZZ, UMC, Unive en ISA-verzekerden. Nu ook nieuw bij HCB Denia, een heupoperatie via de voorste benadering. Een compleet Nederlands medisch administratief en revalidatieteam bij u in de buurt. Voor meer informatie bezoek acbhospitalis.com.
1: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt aan de Costa Blanca? Adverteer in het internationale lifestyle magazine Eat, Drink & More. Met Engelstalige artikelen over gastronomie, lifestyle, health, beauty, fashion en housing and services. Met meer dan 250 pick-up points bereik je jouw doelgroep in print en online. En dat is nog niet alles. Ook bieden we gratis social media ondersteuning aan. Het magazine verschijnt elk kwartaal, dus jouw bedrijf blijft het hele jaar door zichtbaar. Neem contact op met Vienna Jonkheer via +34 642 458 846. +34 642 458 846. Lifestyle Magazine Eat, Drink & More. Waar business en lifestyle samenkomen.
2: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met de Sound of the Costa. Headlines.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Vanaf de komende jaarwisseling geldt in Nederland nu een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten, want vandaag gaat die wet officieel in. Tientallen woningen in Bilthoven zijn uren ontruimd geweest vanwege een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen erin. Zo'n 40 tot 45 huishoudens moesten hun woning verlaten. De FIFA ziet af van het plan om een deel van de commerciële WK-rechten aan investeerders te verkopen. De Wereldvoetbalbond trekt het voorstel in na felle kritiek uit de voetbalwereld en verdeeldheid binnen de eigen organisatie. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: uur regioagenda wordt je aangeboden door Line Rent a Car. Check linerentacar.com.
1: Wil jij weten wat er te doen is in jouw regio? Je hoort het in de regioagenda. Mail jouw tips naar studio@costablancaradio.nl.
2: Costa Blanca regioagenda.
3: Goedemorgen, ik ben Erik de Zwart en hier is de regioagenda. Van 31 juli tot 2 augustus kun je terecht op het Benidorm Low Festival. Dat is een muziekfestival in het Estadio Municipal Guillermo Amor. In de week van 1 tot 6 september vindt in Benidorm de Benidorm Pride plaats. Tot 1 oktober is er in Alicante een internationale tentoonstelling over Europese nederzettingen in de prehistorie te zien. Met stukken uit 6 landen, bij Mark Plaza Dr. Gomez Ula. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 7 en zondag van 10 tot 2. Tot slot nog de markten voor morgen. De lokale markt in La Nucia wordt elke zondag gehouden van 8 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. Tot zover de regioagenda. Heb je zelf een bericht voor deze agenda? Mail je berichten naar studio@costablancaradio.nl.

0: Mag werkblad. En wist je dat we ook prachtige badkamers en op maat gemaakte garderobekasten aanbieden?
1: ATM Cosina Simas.
0: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. Je bent van harte welkom aan de Calle Uruguay 27 in La Nucia. In samenwerking met Houses Marie. Onroerend goed verkoop en verhuur.
1: ATM Cosina Simas. De mooiste keukens aan de Costa Blanca.
0: 604-126683.
1: ATM Cosina Simas.
2: Bij Mark de Automakelaar bent u aan het juiste adres voor alles rondom het importeren van voertuigen in Spanje. De specialist in voertuigimport. Persoonlijke begeleiding van A tot Z en zorgeloos rijden in Spanje. Heeft u vragen of wenst u meer informatie te ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact op. Bel naar plus 34 642 460 230. 642 460 230. Of mail naar info@marktheautomakelaar.com.
1: ATM Cosina Simas.
0: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. 604-126683.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 8 uur.
1: 8 o'clock.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 4,7 en er waren meer dan 30 naschokken. Op sommige plekken viel de stroom uit. Het treinverkeer werd uit voorzorg stilgelegd voor controles. Volgens autoriteiten kunnen er ook de komende dagen nog bevingen zijn. En volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen ooit bij Napels. De VS bereidde volgens Amerikaanse media nieuwe aanvallen op Iran voor. De Wall Street Journal meldt dat president Trump het leger opdracht zou hebben gegeven een aanval te lanceren die mogelijk al dit weekend kan starten en enkele dagen kan duren. Onder meer Iraanse energieinstallaties worden hierbij als mogelijke doelen genoemd. De plannen zouden met Israël worden afgestemd. Trump zei gisteren dat hij steeds minder vertrouwen heeft in onderhandelingen met Iran. Bij nieuwe Russische aanvallen op Kiev zouden vannacht minstens 9 mensen zijn gedood en minstens 20 gewond zijn geraakt. In een aantal wijken brak brand uit en zat men zonder stroom. In een gebouw dat gedeeltelijk instortte kwamen mensen vast te zitten. Volgens president Zelensky is er een tekort aan luchtverdedigingssystemen zoals Patriot-raketten. Hij heeft opnieuw de VS en andere bondgenoten gevraagd om meer van die systemen. En vanaf komende jaarwisseling geldt in Nederland een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten. Want vandaag gaat de wet officieel in. Burgemeesters kunnen onder voorwaarden nog wel een ontheffing geven aan lokale verenigingen voor een vuurwerkshow. Gemeenten krijgen de komende maanden de tijd om zich op het vuurwerkverbod voor te bereiden. Ook komt er nog deze zomer een landelijke voorlichtingscampagne en krijgt iedereen de kans om het overgebleven vuurwerk in te leveren. En dit was het radionieuws.
3: The news is brought to you by Quick, the cooker supplier of the Costa Blanca. We take care of sales, maintenance and service. We have cooker CO2 cylinders and all filters on stock. Quick. Call us 6588-288-66.
0: Your Costa.
4: Costa.
0: Your radio.
5: Your radio.
0: Your music.
6: The sound of the Costa.
0: And now... De Costa Blanca Radio Ochtendshow.
5: Met

0: Roland Lee Gift. Dat is de zanger van deze band. En we zijn, ja, we schelen 3 dagen met elkaar qua verjaardag. En ook nog in hetzelfde jaar. Leuk. Ja, was ooit benaderd door Andy Cox en David Steele. Die kwamen van de Beat vandaag. En die vroegen hem of dat hij zanger wilde worden van een nieuwe band. Die heette The Fine Young Cannibals. Ja, en daar hebben ze natuurlijk leuke hits mee gescoord. Onder andere de Elvis Presley cover Suspicious Minds. Johnny Come Home, Good Thing. En deze She Drives Me Crazy.
1: Goedemorgen!
0: Ja, goedemorgen. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van de ochtendshow op Costa Blanca Radio. 1 augustus vandaag, 2006.

Outside is het natuurlijk ook prima om te zijn, denk ik zo. Of je moet een aircootje thuis hebben. George Michael was dat. Ja, en Ceuta, je weet al. Spaanse enclave daar. Daar zijn natuurlijk heel veel Marokkanen. Die hebben daar de grens over gestoken. En inmiddels zijn er al meer dan 27 Marokkanen overleden. Er waren er 49.000 die de oversteek hadden gemaakt. Nou, dan is de vraag natuurlijk, blijven ze dan ook in Spanje? Is dat de bedoeling? Of wordt er nog verder doorgereisd? Bijna 50.000 man. En ik las ook alweer dat er inmiddels alweer zo'n 2027, ja, dat ging heel snel. Die waren inmiddels weer teruggegaan, op een of andere manier. Dus dat is ook wel heel vreemd. We doen er alles over om die oversteek te maken. De meeste, ja, die waren zwemmend gekomen, of sommigen per boot. Door over de hekken te klimmen, Ceuta binnen te komen. Ja, dat zijn allemaal dingetjes van precies het noorden, zeg maar. Dat is nog een stukje van Spanje. En de vraag is natuurlijk of Marokko al die mensen ook allemaal weer terugneemt. Want Marokko is natuurlijk geen oorlogsgebied. Ik bedoel, daar speelt zich verder niks ongewoons af. Tenminste niet wat het daglicht niet kan verdragen of zo. Dus het is aan mij benieuwd hoe dit zometeen gaat aflopen. En een staartje krijgt het niet natuurlijk. Alhoewel, dat zou maar zo kunnen. Dit is de ochtendshow op Costa Blanca Radio. Laten we het over iets gezelligers hebben. Over Boney M bijvoorbeeld. En de vakantietijd. Hooray, it's a holy holiday.

0: zijn ook nog wat mensen vandaag, behalve dat ze beroemd zijn, ook nog geboren.
1: Ja, die zijn er. We gaan even het lijstje met je doornemen en kijken naar de mensen die in de muzieklerij zitten en vandaag op deze dag geboren zijn. 1 augustus 53 geboren, Robert Gray, van de Robert Gray Band natuurlijk. Joe Elliott, hij is van Def Leppard. Artist Leon Ivory Jr., oftewel Coolio. Overleden 4 jaar geleden alweer. Gangsta Paradise was natuurlijk een hele grote van hem. Henk Schmidskamp, hij is van The Motions. Jeff Britton van The Wings. Bas Burrell van Bad Company, inmiddels ook al overleden. Rick Goons van The Grassroots. Rick Anderson van The Tubes. We hebben nog Ronnie King van de Stampeders. Tommy Bowling van Deep Purple. Zat er maar kort bij eigenlijk. Een jaartje volgens mij. Michael Penn, familie van de bekende Penns natuurlijk. Ja, heeft niks met buik te maken. Niet die Penns. Nee, niet mijn Penns in ieder geval. Michael Penn. Vandaag jaar. Chuck D, oftewel Carlton Ridenour. Hij is van Public Enemy. Sam Veld komt gewoon uit Nederland. Sammy Renders heet hij eigenlijk. Gaan we straks wel af van draaien. Eric Smans van Smans van Abel. Ook vandaag jarig. En Adam Duritz. En Aaron Duritz. Hij is van de Country Rose. Ja, als je toevallig vandaag ook jarig bent, van harte gefeliciteerd. Zoals gezegd ben je een goed gezelschap. Dus zeggen wij Pierre.

0: de mannen van de Beach Boys. And then I kissed her.
1: Ja, volgens mij was het officieel niet van deze mannen. Volgens mij was het toch een ander groepje die eigenlijk met de eer mag strijken natuurlijk. En was dit gewoon een hele goede cover, zullen we maar zeggen. Dit is geen cover. Maar ik doe het wel erg goed in Nederland en ook in Spanje, heb ik begrepen. Dus dat zie je ook wel als je in de Nederlandse cafés terechtkomt. De zwoele zomernachten van Rutger Barneveld.

0: Rutger van Barnevel.
1: En de zon zien zakken in de zee.
0: Ja, ze zeggen ze dat in de zee, natuurlijk weet. Even wat over die het nummer wat we net draaiden van de Beach Boys. Het origineel trouwens, dat is deze. En toen heette die ook iets anders. Toen was het Then He Kissed Me. Werd toen gezongen door de Crystals. Geschreven door Phil Spector trouwens, even by the way. Heb je verder niet zoveel aan, maar goed, dat is toch wel leuk. Ik dacht, ik ga toch even opzoeken hoe dat precies zit met dat plaatje. Weet wat dat ook weer. We gaan op naar de highlights van het nieuws van 8:30. Het Bastille.

0: Ben jij ondernemer aan de Costa Blanca? Heb je personeel in dienst? Of denk jij eraan om medewerkers aan te nemen in Spanje? Dan mag je dit evenement niet missen. Op donderdag 24 september organiseert de Nederlandstalige businessclub Costa Blanca een inspirerende netwerkavond met HR en arbo-specialist Björn Koenen van Ibercompass Ibera. Ontdek alles wat je moet weten over de Spaanse arbeidswetgeving, werkgeversverplichtingen en veilig ondernemen in Spanje. Na de presentatie is er volop gelegenheid om te netwerken onder het genot van een heerlijke barbecue. Meld je nu meteen aan via nbccostablanca.com. De Nederlandstalige businessclub Costa Blanca. nbccostablanca.com.
1: Don Panchito.
2: De Nederlandse delicatessenwinkel. Voor al uw fijne vleeswaren en salades. Dagelijks vers gebrande

0: open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: Siempre algo bueno. The Sound of the Costa is niet alleen radio. Costa
0: Lifestyle. Ontdek het beste wat de Costa te bieden heeft.
1: Ontdek de Costa Lifestyle rubrieken met deze week.
0: In Barcelona gingen mensen de straat op met waterpistooltjes om toeristen nat te spuiten. Ja, ik begrijp het. En ik ben zelf ook een soort van toerist. In Viva Cultura deze week over toerisme in Spanje en waarom succes soms een eigen vijand is.
1: Lees het, beleef het. The Sound of the Costa.
0: TheSoundOfTheCosta.com.
2: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
3: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 4,7 en er waren meer dan 30 naschokken. De VS bereidde volgens Amerikaanse media een nieuwe aanval op Iran voor. Trump zei gisteren dat hij steeds minder vertrouwen heeft in onderhandelingen met Iran. Bij nieuwe Russische aanvallen op Kiev zouden vannacht minstens 9 mensen zijn gedood en minstens 20 gewond zijn geraakt. In een aantal wijken brak brand uit en zat men zonder stroom. En vanaf komende jaarwisseling geldt in Nederland een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten, want vandaag gaat de wet officieel in. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: wat een geweldige plaats is dit dan? Huh? The Tubes and I Don't Wanna Wait Anymore. Met Rick Anderson in de gelederen. En dat is de man die vandaag op deze dag geboren is.
1: Tot 10 uur, de ochtendshow op Costa Blanca Radio. Met Ron van Arnhem.
0: Goedemorgen. Nee, smakelijk als je nog aan Joon bij zit. Of er net aan begonnen bent natuurlijk. De ochtendshow zit op Costa Blanca Radio. De ochtendshow. Met Amy Winehouse.

Winehouse was dat. En You're No Good. Ja, we gaan eens even kijken, want ik zag het al. We gaan het zo meteen even over het uitgebreide weer natuurlijk. Na een verstikkende juli met recordhitte wijst het Europese weermodel op een opvallende ommekeer halverwege augustus. Vanaf ongeveer 10 augustus kan het kwik behoorlijk gaan dalen. En terwijl juist de onweersbuien de overhand gaan krijgen. Ja, hoe het zit met het uitgebreide weeroverzicht, dat gaan we zo meteen even met je doornemen. Na deze van The Temperer, featuring Maya. En feel it. Goedemorgen.

0: gaan eens even kijken naar het weer.
1: Ja.
0: Ja, het grootste verschil zit deze dagen in het noorden en het noordwesten van Spanje, waar uitgestrekte wolkenvelden en koele lucht vanaf de Atlantische Oceaan het ritme bepalen met temperaturen rond 23 graden, terwijl het binnenland en het zuiden snakken naar afkoeling. Vooral in Andalusië, rondom Sevilla, daar wordt het extreem heet met 41 graden en geldt daar code oranje voor gevaarlijke hitte. Plaatselijk kan de temperatuur zelfs nog wat hoger zijn. Nou, in ieder geval wat ik hier kan meegeven. Kijk er natuurlijk uit als je naar het bos gaat of iets dergelijks. Met vuur, met sigarettenpeuken, met glas, dat je dat niet laat liggen natuurlijk. Ja, ook in Zaragoza stijgt het kwik tot 39 graden en geldt code oranje vanwege dit. En na het weekend blijft het nog zonnig en warm. Langzaam dalen de temperaturen op de centrale hoogvlakte. En als we even bij ons in de buurt gaan kijken voor de komende dagen in de Costa Blanca. Voor morgen staat er 30 graden gemeld. En voor maandag 29, dinsdag 32 en woensdag 29. Allemaal zo'n beetje zo rond de 30 graden. En de nachtelijke temperaturen schommelen tussen de 25 en 27 graden. Ja, als we het even wat dichter bij huis bekijken. Benidorm bijvoorbeeld, daar gaat de temperatuur vandaag nog oplopen naar 30 graden vanmiddag. Een beetje, ja, niet echt de bewolking, maar ja, een soort van schemerbewolking of zo. Ik weet niet hoe ze dat noemen, maar ja, op dit moment is het in Benidorm 25 graden. En in Gandia gaan we wat verder naar boven. Daar gaat de temperatuur vandaag nog oplopen naar zo'n 35 graden ongeveer. En daar is het ook dit moment.

Henk Smitskamp, die bij de Motions heeft gezeten destijds, die is vandaag op deze dag geboren. Ik vind het altijd wel leuk om plaatjes te draaien van mensen die of in de band gezeten hebben, die in ieder geval wel vandaag op deze dag geboren zijn natuurlijk. Daarover gesproken, ken je toevallig iemand of ben je zelf op een zaterdag of die week ervoor, maakt eigenlijk niet uit, dat we hem of haar kunnen meenemen in de lijst van de mensen die geboren zijn. Hoeft niet per se zanger of zangeres te zijn voor de mensen. Voor ons gewone stervelingen, die nemen we gewoon mee in die lijst. Dat is helemaal geen probleem. Wat je kunt doen is een mail sturen naar studio@costablancaradio.nl. studio@costablancaradio.nl. Dat is het

0: je nu een terrasje pakt in Delia of doorknalt naar Valencia, klaar met die FM-ruis? Wij rijden mee. Costa Blanca Radio op DAB.
1: Ah, dat rijmt.
0: Plus.
1: Ah, ja, DAB Plus inderdaad.
0: Costa Blanca Radio. Nu dus ook op je digitale radio via DAB Plus.
2: Ontdek de authentieke natuurlijke smaak van onze gezonde, ambachtelijk bereide en 100% plantaardige kazen en chocolade.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 9 uur.
1: 9 o'clock.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 4,7 en er waren meer dan 30 naschokken. Op sommige plekken viel de stroom uit. Het treinverkeer werd uit voorzorg stilgelegd voor controles. Volgens autoriteiten kunnen er ook de komende dagen nog bevingen zijn. En volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen ooit bij Napels. Vanmiddag om 12 uur start in Amsterdam weer de jaarlijkse Canal Parade. De optocht van ongeveer 80 boten vol met feestende mensen door de grachten van de hoofdstad staat dit jaar in het kader van de World's Pride. Op de Prinsengracht kan de optocht bekeken worden vanaf een World Pride stadion met zo'n 9000 zitplaatsen. In verband met de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn vorige week zijn er extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Bij nieuwe Russische aanvallen op Kiev zouden vannacht minstens 9 mensen zijn gedood en minstens 20 gewond zijn geraakt. In een aantal wijken brak brand uit en zat men zonder stroom. In een gebouw dat gedeeltelijk instortte kwamen mensen vast te zitten. Volgens president Zelensky is er een tekort aan luchtverdedigingssystemen zoals Patriot-raketten. Hij heeft opnieuw de VS en andere bondgenoten gevraagd om meer van die systemen. En in coffeeshops krijgen klanten steeds meer waar voor hun geld, meldt het AD. Wiet bevat steeds meer van de werkzame stof THC, maar de prijs is de afgelopen 2 jaar ongeveer hetzelfde gebleven. Zo'n 11 euro per gram. Volgens het kenniscentrum Trimbos komt dat door nieuwe kweekmethoden en meer aanvoer vanuit andere landen door legalisering. Sterkere wiet zou niet automatisch meer risico voor gebruikers betekenen, omdat ze er dan minder van nemen. En dit was het radionieuws.
3: Don Panchito. Het nieuws werd je aangeboden door Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel met vers gebrande noten. Meer dan 100 soorten kaas, fijne vleeswaren en salades of een vers kopje koffie met gebak. Check donpanchito.es.
0: Your Costa. Your radio.
3: Jouw radio.
0: Your music.
4: The sound of the Costa.
3: And now, de Costa Blanca Radio ochtendshow. Met

0: maken wat van vandaag. Gisteren is al geweest. Daar heb je niks meer aan, natuurlijk. Goed, ja, tweede deel.
1: Goedemorgen!
0: Ja, goedemorgen. Het eet smakelijk als je toevallig aan je ontbijt zit. Heel goed, eigenlijk.
1: Ik was nou wakker!
0: Ja, en ik ook een beetje. Dat scheelt altijd wat weer.

misschien dat je de tuin even mee hebt kunnen doen in deze... Zal ik zeggen, een soort Bachman-achtig iets, hè? Beetje... Ja. Enigma en Return to Innocence. Ja. Terug naar de onschuldigheid. Terug naar je onschuld. Ja. Ja, een verbrand bos in Spanje. En ook elders natuurlijk. Dat is ook niet zomaar hersteld. De bodem die wordt al vaak binnen 1 tot 5 jaar weer vruchtbaar. Maar sommige bossen die doen er decennia over. En soms ook meer dan 100 jaar om er weer normaal uit te zien. Precies. Als je wilt dat het weer bos wordt natuurlijk. Aan de andere kant zou je een sterk vermoeden kunnen hebben dat... En we zijn inmiddels ook al 400 mensen opgepakt in verband met brandstichting en dat soort zaken. Stel. Ik zal niet zeggen dat dat zo is, maar stel. Dat er een opdracht is aangestoken. Stellen. Om heel wat vierkante kilometers bos vrij te krijgen. Om daar, let op, zonnepanelen te plaatsen. Zou kunnen. Wat moeten we daar nou mee? Gewoon laten gebeuren zoals het gebeurt? Oké. Ja, kunnen we doen. En anders gewoon maar afwachten. En dan misschien is het daadwerkelijk allemaal gewoon waar. En moet het straks ook gewoon weer bos worden. Dan is de Spaanse verkeersdienst. Die is gisteren gestart met de tweede zomeroperatie. En dat houdt in 5,6 miljoen verplaatsingen tussen gisteren en aankomende zondagnacht. En dat zijn dan de vertrekkers, terugkeerders en het weekendverkeer komen dit weekend allemaal tegelijk op de weg. Ja, en als je niet op de weg hoeft te zijn, tenminste niet op de grote snelwegen, hou er daar rekening mee. Want de kans dat het van links en rechts een beetje vaststaat, is natuurlijk heel groot. Ja, en vandaag 1 augustus, dat was natuurlijk al eerder begonnen. Maar vandaag is ook de Pride Amsterdam weer aan de gang. En vandaag is... Ja, mijn stoel die zakt even naar beneden. Vandaag gaan ze door de gracht heen. Met bootjes. Ja, dat is wel jammer. Ik had het leuk gevonden als ze gewoon zwemmend daar doorheen waren gegaan. Nee, maar ze gaan in boten. De zogenaamde anaalparade. Kanaalparade. De Canal Parade. Moet ik dat zeggen natuurlijk. Ja, ik weet niet. Ik ben er een beetje sceptisch over. Ik ben niet zo van de verschillende groepen allemaal. We zijn allemaal mensen. Want de hetero's zitten daar weer niet bij. Weet je? Dat vind ik dan toch weer heel vreemd. Het gaat alleen om... Ja, de mensen die van hetzelfde geslacht houden bijvoorbeeld. Of mensen die geen vrouw zijn, maar ook geen man. En andersom. En nou ja, je begrijpt wat ik bedoel. Vind ik allemaal niet erg. Moet iedereen helemaal voor zich weten. Maar ik denk juist doordat er zoveel aandacht aan geschonken wordt. En dat zij dat ook willen, dat er zoveel aandacht aan gegeven wordt. Dat het constant ook in het nieuws is. En constant worden daar mensen mee geconfronteerd die dat... Die daar een beetje genoeg van hebben. Doe gewoon je ding. En laat het gewoon passeren, zeg maar, zoals dat gewoon gebeurt. Ja. Life is life. Dat dacht ik ook. Zometeen het naamplaatje dan.

0: Paul Weller en You Do Something To Me. Vandaag is op deze dag Rick Goons geboren. In 1947 was dat. En dat is een van de mannen van The Grassroots. Nou, laat dat toevallig vandaag net het naamplaatje zijn.
1: Het naamplaatje van vandaag is...
0: Linda.

deze Billy Ocean. Hij treedt nog steeds op hoor, zo links en rechts. Doet hij goed? Love really hurts without you. Ja, ik zat nog even te kijken naar het bezoek wat Spanje heeft gekregen. De afgelopen, 36 uur zeg maar zo'n beetje. Ik heb begrepen dat Sanchez, die is wel op de plaats delict geweest. En hij heeft daar verantwoordelijkheid afgelegd voor de massale oversteek. Vooral bij de mensensmokkelnetwerken neergelegd. Die volgens hem misbruik maken van kwetsbare migranten. En volgens Sanchez hebben deze netwerken een recente uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof bewust zo uitgelegd dat mensen die zwemmend Ceuta bereiken niet direct kunnen worden teruggestuurd. Ja, dat zou heel veel mensen hebben aangemoedigd de gevaarlijke oversteek te wagen. Dat is natuurlijk allemaal in één keer. Dus het is in ieder geval georganiseerd. Het is niet zo dat iedereen apart toevallig allemaal daar aanwezig maakt. Nee, dat is natuurlijk best wel georganiseerd. Maar goed, neem niet weg dat er ongeveer zo'n 50.000 man zwemmend naar Spanje zijn gekomen. Ja, niet naar het vasteland, maar zo heet dat dus. En ik heb begrepen dat er inmiddels zo'n 25.000 tot 30.000 weer terug zijn. En ik zag ook weer op de site dat het dodental onder de mensen die de oversteek niet meer overleefden was opgelopen naar 41. Een stukje hoger dan dat we dat in het vorige uur al zeiden. Ja, nou, het zijn allemaal niet van die leuke dingen natuurlijk die gebeuren. Muziek. Van de Martin Garrix en U2 in de ochtendshow Fireflies.

0: toptransport tussen Nederland, België en Spanje? Revi Speciaal Transport regelt het. Voertuigen, vaartuigen, verhuisgoederen. Zelfs uw exclusieve auto in een gesloten vrachtwagen vervoeren of tijdelijk opslaan? Geen probleem. Veilig, snel en professioneel. Dat is Revi. Check rsteurope.com. rsteurope.com. En ontdek wat wij voor u kunnen doen. Revi Speciaal Transport.
1: Vertrouw op de lokale koeker-expert aan de Costa Blanca en Costa de Valencia. Quick. Wij zijn gecertificeerd koekerdealer, verkopen alle modellen, verzorgen het onderhoud en installeren nieuwe koekers in woningen, appartementen, bedrijven, restaurants en luxe jachten tussen Valencia en Torrevieja. Met het cold water filter geniet u van puur drinkwater zonder nasmaak en luchtjes direct uit de kraan. Hierdoor hoeft u niet meer te sjouwen met plastic flessen. Wij leveren alle filters, CO2-cilinders en onderdelen direct uit voorraad en helpen u snel. Bel Quick op 6588-288-66 of mail naar info@quick.nl voor verkoop, onderhoud en service. Quick, uw koekerdealer van de Costa. Quick.
0: Revi Speciaal Transport. Ook voor binnenlandse verhuizingen aan de Costa del Sol en de Costa Blanca. Revi Speciaal Transport.
1: Quick, uw koekerdealer van de Costa.
2: Heel makkelijk. Eén kraan voor alle mogelijkheden. Meer weten? Bezoek quick.nl of google Koeker Costa Blanca. Quick met dubbel U.
1: Quick.

0: wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone altijd op de hoogte. Nu met de Sound of the Costa. Headlines.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 4,7 en er waren meer dan 30 naschokken. Vanmiddag om 12 uur start in Amsterdam weer de jaarlijkse Canal Parade. De optocht van ongeveer 80 boten vol met feestende mensen door de grachten van de hoofdstad staat dit jaar in het kader van de World's Pride. Bij nieuwe Russische aanvallen op Kiev zouden vannacht minstens 9 mensen zijn gedood en minstens 20 gewond zijn geraakt. In een aantal wijken brak brand uit en zat men zonder stroom. En in coffeeshops krijgen klanten steeds meer waar voor hun geld, meldt het AD. Wiet bevat steeds meer van de werkzame stof THC, maar de prijs is de afgelopen 2 jaar ongeveer hetzelfde gebleven. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: El Campeo, Altea en zelfs Valencia.
3: Altijd en overal, the sound of the Costa.

0: here.
1: Tot 10 uur, de ochtendshow op Costa Blanca Radio met Ron van Arnhem.
0: Het laatste half uurtje is aangebroken van deze ochtendshow op deze eerste...

0: spent the summer on you.
1: Ja, When I Spent the Summer on You. Een samenwerking tussen Sam Veld en Lucas en Steve en Wolf. Dat is de man die je hoorde zingen. Komt gewoon uit Nederland. Lucas en Steve natuurlijk ook uit Nederland. En Sam Veld natuurlijk ook uit Nederland. Sterker nog, Sam Veld die is vandaag op deze dag geboren, deze jongeman. En dat gebeurde allemaal in Bokstol. Precies vandaag, in 1993 was dat. Zometeen gaan we even kijken naar het weer. Wat het allemaal gaat worden voor de komende tijd. En ook nog voor dit weekend.

Ja, we gaan eens even kijken naar het weer. Behalve dan dat ik je nog even vertel dat het natuurlijk de middle of the road was. En waar ik ook nog mee zat afgelopen anderhalf uur al. Ik word dit nog even kwijt. En elke keer was het even weg, maar daar is hij weer. De brand in Spanje. Ik vraag me dat toch af, want ik weet niet of jij daar ook iets over gehoord hebt. Maar het schijnt, we hebben hier in Spanje een stuk of 10 helikopters staan. Eigenlijk in de lucht horen te hangen. Maar die niet mogen worden ingezet bij het brandblussen. Weerbericht. Ja, die mogen niet ingezet worden omdat ze van Russische makelaardij zijn. En er waren sancties uitgevoerd richting Rusland. Het begin van de oorlog. Net als wat Nederland ook gedaan heeft en zo. Ja, en iedereen snijdt zichzelf natuurlijk in de handen. Want de sancties voor de olie. Nee, die nemen we niet meer af via Rusland. Maar die nemen we af via andere landen die het weer afnemen van Rusland. Alleen we betalen dan alleen iets meer. Maar goed. Dat vroeg ik me even af, weet je wel. Waarom die helikopters gewoon niet gebruikt worden. In de komende 14 dagen in ieder geval blijft het weer in de Costa Blanca overwegend heet. Met temperaturen rond de 30 à 35 graden. Het blijft alle dagen droog vooralsnog. Halverwege augustus kan er wat schommeling in de temperatuur verwacht worden. Maar ja, dat is verwachting. Gaan we even vooruitkijken morgen. En dat geldt ook voor maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Ligt de temperatuur omstreeks om erbij de 30 graden. Overdag 30, 31. Sommige plekken is 32. En de nachtelijke temperaturen tussen de 25 en 27 graden. Ja, gaan we even lokaal kijken. Laten we even Valencia erbij pakken. Daar gaat de temperatuur vandaag nog oplopen naar 31 graden. Dat zal rond een uur of 4 vanmiddag zijn. En daar is het op dit moment 26 graden. Hij zit elke keer doorheen te praten. Costa Blanca weerbericht. Ja. Altea, daar gaat de temperatuur vandaag omhoog naar zo'n 32 graden. En

ook bekend van zijn plaatje wat gaat over de burenruzie, geloof ik. Hè? Robert Gray en de Robert Gray Band. En Don't Be Afraid of the Dark. En Robert, die is vandaag op deze dag geboekt. Lang geleden alweer. Nou, in Frankrijk zijn in totaal 308 personen aangehouden in verband met de brandstichtingen deze zomer. Onder wie 120 minderjarigen. 120 minderjarigen. Niet te geloven. Twee derde van de arrestaties is gerelateerd aan strafbare feiten, oftewel opzettelijke brandstichting. En van meer dan 300 arrestanten zitten er nog steeds 33 vast in voorlopige hechtenis of al veroordeeld. Soms daadwerkelijk in de gevangenis. Soms daadwerkelijk in de gevangenis. Ja, en anders gewoon lekker thuis. Waarschijnlijk dus. En ik zag... dat was ook een dingetje. Dat kwam gisteren ook weer naar buiten. Dat was van gisteravond. Van ongeveer 50.000 migranten, dat heb ik even over het hoofd gezien, die de Spaanse enclave Ceuta zijn binnengedrongen, die zijn inmiddels zo'n 49.000 van weer teruggekeerd naar Marokko. En het dodenaantal onder de migranten die probeerden Ceuta binnen te dringen is opgelopen tot bijna 60. En ik vond het wel apart eigenlijk dat er eerst gemeld was dat er 60.000 mensen naar Spanje waren gekomen. Naar Ceuta dan in ieder geval. En als dat zo is, dan kloppen die gegevens ook niet echt dus natuurlijk. Er zijn wat landen die meteen... Frankrijk ook, die heeft meteen de grenzen extra bewaking neergezet. Want die dacht, als ze via Spanje erboven komen... dan komen ze straks bij ons naar binnen. En dan naar België, dan naar Nederland natuurlijk. Dan houden wij ze bij Frankrijk alvast tegen. Maar ja, de meesten die zijn inmiddels alweer terug. Dus die hoeven niet meer tegengehouden te worden. De ochtendshow, dat is waar je naar luistert op Costa Blanca Radio. Maar het tijd is voor een plaatje van...

0: Ciao. Adios.
1: Ja, dat is de laatste ook voor... Nou, bijna de laatste, want ik heb er nog eentje voor je. Anne-Marie heet deze dame. Is uit 2017 alweer. Dat is zo weer ook de ochtendshow. Op Costa Blanca Radio. Volgende week zaterdag is er weer een nieuwe...

0: eens.
1: Heb jij hem al?
2: Wat heb ik?
1: Nou, die app waarmee je dat zonnige geluid van de Costa Blanca niet alleen overal in Spanje kan horen, maar ook wereldwijd. En overal waar je bent kun je niet alleen horen, maar ook zien wat we draaien. En vind je die platen gek? Geef hem een duimpje, dan draaien we hem vaker. Altijd op de hoogte. Je verzoekplaat insturen, het kan allemaal. Op je Android-smartphone en op je iPhone. De enige echte officiële Costa Blanca Radio app. Nu in de Google Play Store en in de Apple App Store.
2: Ga ik meteen even downloaden.
3: Wherever you are in Europe, your Norsup pool is doing exactly what it should. The Norsup One manages everything. Heating, cleaning, water quality, the cover.

0: dan 250 handelaars. Costa Blik magazine, waarvan in totaal 12.500 exemplaren worden verdeeld aan de Costa Blanca. Meer informatie en alle edities zijn online te vinden op costablik.com. Costa Blik magazine. Als je hem doorbladerd hebt, kun je niet meer zonder.
1: Follow Norsup on Facebook and win a high-quality Norsup robot pool cleaner worth €1,870. Start at norsup.com. Norsup. Infinite pool enjoyment.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 10 uur.
1: 10 o'clock.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Vakantiegangers moeten vandaag rekening houden met lange files in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië, want het is Zwarte Zaterdag. Op de Europese snelwegen wordt topdrukte verwacht. Vooral op de Route du Soleil, de Gotthardtunnel en de Brennerpas kunnen wachttijden uren oplopen. De ANWB adviseert wat later te vertrekken en ook rekening te houden met bosbranden en extra snelheidscontroles. Voor volgende week zijn flitsmarathons aangekondigd. Nederlandse vrijwilligers van Animal Heroes gaan naar Spanje om dieren te redden in een door natuurbranden getroffen gebied bij Madrid, meldt nu.nl. 50.000 hectare is daar verwoest en duizenden dieren komen nu voedsel en water tekort. Maandagochtend gaan ze de bossen in om noodvoer te brengen voor onder meer konijnen, paarden en vogels. De noodtoestand in het gebied is inmiddels opgeheven, maar volgens Animal Heroes hebben dieren juist na de branden hulp nodig. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 4,7 en er waren meer dan 30 naschokken. Op sommige plekken viel de stroom uit. Het treinverkeer werd uit voorzorg stilgelegd voor controles. Volgens autoriteiten kunnen er ook de komende dagen nog bevingen zijn. En volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen ooit bij Napels. En straks om 12 uur start in Amsterdam weer de jaarlijkse Canal Parade. De optocht van ongeveer 80 boten vol met feestende mensen door de grachten van de hoofdstad staat dit jaar in het kader van de World's Pride. Op de Prinsengracht kan de optocht bekeken worden vanaf een tijdelijk stadion met zo'n 9000 zitplaatsen. In verband met de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn vorige week zijn er wel extra veiligheidsmaatregelen getroffen. En dit was het radionieuws.
1: The news is brought to you by Quick, the cooker dealer at the Costa Blanca. With a cooker, you can get instant boiling water, filtered, chilled, and sparkling water, and regular hot and cold, all from the same tap.
0: Your Costa.
3: Tu Costa.
0: Your radio.
4: Jouw radio.
0: Your music.
1: The

0: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt aan de Costa Blanca? Adverteer in het internationale lifestyle magazine Eat, Drink & More. Met Engelstalige artikelen over gastronomie, lifestyle, health, beauty, fashion en housing and services. Met meer dan 250 pick-up points bereik je jouw doelgroep in print en online. En dat is nog niet alles. Ook bieden we gratis social media ondersteuning aan. Het magazine verschijnt elk kwartaal, dus jouw bedrijf blijft het hele jaar door zichtbaar. Neem contact op met Vienna Jonkheer via +34 642 458 846. +34 642 458 846. Lifestyle Magazine Eat, Drink & More. Waar business en lifestyle samenkomen.
1: Bouw- of verbouwplannen voor uw woning aan de Costa Blanca? Be Bold Interiors is de full-service studio voor uw nieuwbouwvilla of authentieke Spaanse finca. Be Bold Interiors beschikt over het juiste netwerk aan lokale specialisten voor het realiseren van uw droomhuis. Wij ontwerpen keukens en maatwerk interieurbouw volgens Nederlandse standaarden. Be Bold Interiors, for that luxury Mediterranean vibe. Bezoek beboldinteriors.com of ga naar Be Bold Interiors op Instagram.
2: Bij HCB Denia zorgen we voor uw uiterlijk en welzijn. We lanceren onze nieuwe afdeling plastische en reconstructieve chirurgie met het prestigieuze internationale team van dokter Refaat Karim. Van cosmetische correcties tot complexe reconstructies. Borst-, gezichts- en lichaamschirurgie, dermatologische en oncologische ingrepen en tevens gynaecologische en urologische reconstructieve chirurgie. Kies voor HCB Denia, omdat we meer zijn dan alleen een ziekenhuis. Camino de Gandia 45. Bezoek onze website hcbhospitalis.com.
1: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
3: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Vakantiegangers moeten vandaag rekening houden met lange files in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië, want het is Zwarte Zaterdag. Op de Europese snelwegen wordt topdrukte verwacht. Nederlandse vrijwilligers van Animal Heroes gaan naar Spanje om dieren te redden in een door natuurbranden getroffen gebied bij Madrid, meldt nu.nl. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. En straks om 12 uur start in Amsterdam weer de jaarlijkse Canal Parade. De optocht van ongeveer 80 boten vol met feestende mensen door de grachten van de hoofdstad staat dit jaar in het kader van de World's Pride. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: In Gabia, La Nu-

AI is onmisbaar geworden. Je wacht erop. Je bent ongeduldig om de pagina's te doorbladeren. Hij staat vol met artikelen, goede aanbiedingen en goede adressen. Costa Blik Magazine, het Nederlandstalig driemaandelijks magazine. Volledig gratis, beschikbaar bij meer dan 250 handelaars. Costa Blik Magazine, waarvan in totaal 12.500 exemplaren

vrijblijvende offerte. Je bent van harte welkom aan de Calle Uruguay 27 in La Nucia. In samenwerking met Houses Marie. Onroerend goed verkoop en verhuur. ATM Cocina Simas. De mooiste keukens aan de Costa Blanca. 604-126683.

0: open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: ATM Casino Simas.
2: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. 604-126683.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 11 uur.
1: 11 o'clock.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radio nieuws. In Rusland overweegt het Kremlin om webwinkel Wildberries financieel te gaan steunen, meldt BNR. Wildberries is door een reeks van Oekraïnse droneaanvallen inmiddels 10% van zijn opslagruimte kwijtgeraakt en zit naar verluidt nu in geldproblemen. Het bedrijf verwerkt 20 miljoen bestellingen per dag en een faillissement zou ook voor banken gevolgen hebben. Oekraïne zegt dat de webwinkel zou helpen bij de bevoorrading van het Russische leger, maar Moskou ontkent dat. Afgelopen nacht is een rijtjeshuis in het Zuid-Hollandse Portugal onder vuur genomen. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. In ramen zijn gaten te zien en de politie heeft op straat 10 kogelhulzen gevonden. Er is vermoedelijk een automatisch vuurwapen gebruikt. Bij de schietpartij aan de Lange Zandtolweg zijn vermoedelijk 2 verdachten betrokken die er op een scooter vandoor gingen. De politie is naar ze op zoek. Op X wordt om camerabeelden gevraagd. Vakantiegangers moeten vandaag rekening houden met lange files in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië, want het is Zwarte Zaterdag. Op de Europese snelwegen wordt topdrukte verwacht. Vooral op de Route du Soleil, de Gotthardtunnel en de Brennerpas kunnen wachttijden uren oplopen. De ANWB adviseert wat later te vertrekken en ook rekening te houden met bosbranden en extra snelheidscontroles. Voor volgende week zijn flitsmarathons aangekondigd. Nederlandse vrijwilligers van Animal Heroes gaan naar Spanje om dieren te redden in een door natuurbranden getroffen gebied bij Madrid, meldt nu.nl. 50.000 hectare is daar verwoest en duizenden dieren komen nu voedsel en water tekort. Maandagochtend gaan ze de bossen in om noodvoer te brengen voor onder meer konijnen, paarden en vogels. De noodtoestand in het gebied is inmiddels opgeheven, maar volgens Animal Heroes hebben dieren juist na de branden hulp nodig. En dit was het radionieuws.
3: Don Panchito. Het nieuws werd je aangeboden door Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel met vers gebrande noten. Meer dan 100 soorten kaas, fijne vleeswaren en salades of een vers kopje koffie met gebak. Check donpanchito.es.
0: Your Costa.
4: Tu Costa.
0: Your radio.
3: Jouw radio.
0: Your music.

0: jongens, de 60s bellen. Ze willen hun groove terug.
1: Costa Blanca Radio.
0: Costa Classic, 60s.

0: Echt gek op classics? Dan is zondagochtend van 10 tot 12 helemaal voor jou.
1: Muzikale herinneringen.
2: Vergeten pareltjes.
0: Muziek van toen voor de boomers van nu.
3: Classics.
0: En Bart van Leeuwen.
4: Hallo daar.
0: Verhuist ook mee.
4: Voortaan hoor je mij met de...

0: is niet alleen radio.
1: Costa Lifestyle.
2: Ontdek het beste wat de Costa te bieden heeft.
0: Ontdek de Costa Lifestyle rubrieken met deze week...
2: Je woont hier, of je overweegt het, maar hoe kom je eigenlijk op de plek die bij jou past? Casa Ibiza vervolgt deze week de roadtrip langs de Costa's. Van de Costa del Sol tot de Costa Brava. 14 afleveringen, 14 regio's, 1 vraag. Welke plek past bij jou? Aflevering 5 over Alicante en de omgeving van Benidorm staat nu op thesoundofthecosta.com.
0: Lees het, beleef het. The Sound of the Costa.
3: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
4: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. In Rusland overweegt het Kremlin om webwinkel Wildberries financieel te gaan steunen, meldt BNR. Oekraïne zegt dat de webwinkel zou helpen bij de bevoorrading van het Russische leger, maar Moskou ontkent dat. Afgelopen nacht is een rijtjeshuis in het Zuid-Hollandse Portugal onder vuur genomen. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. Vakantiegangers moeten vandaag rekening houden met lange files in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië, want het is Zwarte Zaterdag. Op de Europese snelwegen wordt topdrukte verwacht. Nederlandse vrijwilligers van Animal Heroes gaan naar Spanje om dieren te redden in een door natuurbranden getroffen gebied bij Madrid, meldt nu.nl. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: /vacatures.
1: Wherever you are in Europe, your Norsup pool is doing exactly what it should. The Norsup One manages everything. Heating, cleaning, water quality, the cover. All from one app in your pocket. Your local certified Norsup dealer monitors it remotely and steps in before small things become big ones. You enjoy your pool when you are there. Norsup looks after it when you are not. Find a certified dealer at norsup.com. Norsup. Infinite pool enjoyment.
2: Ben jij ondernemer aan de Costa Blanca? Heb je personeel in dienst? Of denk jij eraan om medewerkers aan te nemen in Spanje? Dan mag je dit evenement niet missen. Op donderdag 24 september organiseert de Nederlandstalige businessclub Costa Blanca een inspirerende netwerkavond met HR en arbo-specialist Björn Koenen van Ibercompass Ibera. Ontdek alles wat je moet weten over de Spaanse arbeidswetgeving, werkgeversverplichtingen en veilig ondernemen in Spanje. Na de presentatie is er volop gelegenheid om te netwerken onder het genot van een heerlijke barbecue. Meld je nu meteen aan via nbccostablanca.com. De Nederlandstalige businessclub Costa Blanca. nbccostablanca.com.
1: Follow Norsup on Facebook and win a high-quality Norsup robot pool cleaner worth €1,870. Start at norsup.com. Norsup. Infinite pool enjoyment.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 12 uur.
1: 12 o'clock.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Uit Spanje en Frankrijk komen voorzichtige, hoopgevende berichten. In de Gironde is een grote bosbrand onder controle en bijna 200.000 mensen mochten gisteren terug naar huis. In Spanje is de nationale noodtoestand inmiddels opgeheven en zijn de branden rond Madrid vrijwel uit. In Griekenland, rond Athene, zijn sinds gisterochtend juist meer dan 70 nieuwe bosbranden uitgebroken. Die verspreiden zich snel door de harde wind. Bewoners worden daar geëvacueerd. In Rusland overweegt het Kremlin om webwinkel Wildberries financieel te gaan steunen, meldt BNR. Wildberries is door een reeks van Oekraïnse droneaanvallen inmiddels 10% van zijn opslagruimte kwijtgeraakt en zit naar verluid nu in geldproblemen. Het bedrijf verwerkt 20 miljoen bestellingen per dag en een faillissement zou ook voor banken gevolgen hebben. Oekraïne zegt dat de webwinkel zou helpen bij de bevoorrading van het Russische leger, maar Moskou ontkent dat. Afgelopen nacht is een rijtjeshuis in het Zuid-Hollandse Portugal onder vuur genomen. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. In ramen zijn gaten te zien en de politie heeft op straat 10 kogelhulzen gevonden. Er is vermoedelijk een automatisch vuurwapen gebruikt. Bij de schietpartij aan de Lange Zandtolweg zijn vermoedelijk 2 verdachten betrokken die er op een scooter vandoor gingen. De politie is naar ze op zoek. Op X wordt om camerabeelden gevraagd. En op een strand bij het Siciliaanse Ragusa is een chaos ontstaan toen daar ineens bijna 700.000 euro aan contant geld in zee bleek te drijven. Het geld kwam van een motorboot uit Malta die door pech richting de kust dreef. De 3 opvarenden zijn aangehouden. De politie zet het strand af en verzamelde uiteindelijk met hulp van strandgangers 656.000 euro. Het geld is in beslag genomen en waar het precies vandaan komt wordt nog onderzocht. En dit was het radionieuws.
1: The news is brought to you by Quick, the cooker dealer at the Costa Blanca. With a cooker, you can get instant 100 degrees Celsius boiling water, filtered, chilled, and sparkling water, and regular hot and cold, all from the same tap.
0: Your Costa.
3: Costa.
0: Your radio.
4: Your radio.
0: Your music. The

0: Transport tussen Nederland, België en Spanje? Revi Speciaal Transport regelt het. Voertuigen, vaartuigen, verhuisgoederen, zelfs uw exclusieve auto in een gesloten vrachtwagen vervoeren of tijdelijk opslaan? Geen probleem. Veilig, snel en professioneel. Dat is Revi. Check rsteurope.com. rsteurope.com. En ontdek wat wij voor u kunnen doen. Revi Speciaal Transport.
1: Ontdek de authentieke natuurlijke smaak van onze gezonde, ambachtelijk bereide en 100% plantaardige kazen en chocolade. Wij gebruiken uitsluitend hoogwaardige lactosevrije ingrediënten, zodat u optimaal van de smaak kunt genieten. La Carletta levert een heel assortiment aan vegan kwaliteitsproducten, waaraan zelfs niet-vegetariërs nauwelijks weerstand kunnen bieden. Bezoek onze webshop www.carlettanatural.com. Maak kennis met onze producten en laat u verrassen. carlettanatural.com.
0: Revi Speciaal Transport. Ook voor binnenlandse verhuizingen aan de Costa del Sol en de Costa Blanca. Revi Speciaal Transport. Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
2: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit Spanje en Frankrijk komen voorzichtige, hoopgevende berichten. In de Gironde is een grote bosbrand onder controle en bijna 200.000 mensen mochten gisteren terug naar huis. In Spanje is de nationale noodtoestand inmiddels opgeheven en zijn de branden rond Madrid vrijwel uit. In Rusland overweegt het Kremlin om webwinkel Wildberries financieel te gaan steunen, meldt BNR. Afgelopen nacht is een rijtjeshuis in het Zuid-Hollandse Portugal onder vuur genomen. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. En op een strand bij het Siciliaanse Ragusa is een chaos ontstaan toen daar ineens bijna 700.000 euro aan contant geld in zee bleek te drijven. Het geld kwam van een motorboot uit Malta die door pech richting de kust dreef. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: adverteren? Wie doet dat nog? Via social media bereik je toch veel meer?
1: Ja, als je geluk hebt, klikken ze pas weg na 3 seconden.
0: Ah ja, goed punt. En dan?
1: Nou, dan scrollen ze door naar een filmpje van een dansende kat of een vent die zijn barbecue opblaast.
0: Oh, dus bereik is niet genoeg?
1: Precies. Marketing is geen getalletje. Het gaat om herkenning, om vertrouwen. Zorgen dat ze aan jou denken als het erop aankomt.
0: Dus toch gewoon adverteren?
1: Nou, niet zomaar gewoon adverteren. Slim zichtbaar en hoorbaar zijn. Niet alleen online en op socials, maar ook op de radio. Met een goed verhaal. Kenbaar. Blijft hangen. Check thesoundofthecosta.com/adverteren.
2: Een gloednieuwe Duitse keuken voor minder dan 5000 euro?
3: ATM Cucina Simas.
2: Ja, echt. Bij ons vind je complete keukens van hoge kwaliteit. Met apparatuur en keuze uit een recht, hoek of L-vormig werkblad. En wist je dat we ook prachtige badkamers en op maat gemaakte garderobekasten aanbieden?
3: ATM Cucina Simas.
2: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. Je bent van harte welkom aan de Calle Uruguay 27 in La Nucia. In samenwerking met Houses Marie. Onroerend goed verkoop en verhuur.
3: ATM Cucina Simas. De mooiste keukens aan de Costa Blanca.
2: 604-126683.
3: ATM Cucina Simas.
4: Bij Mark de Automakelaar bent u aan het juiste adres voor alles rondom het importeren van voertuigen in Spanje. De specialist in voertuigimport. Persoonlijke begeleiding van A tot Z en zorgeloos rijden in Spanje. Heeft u vragen of wenst u meer informatie te ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact op. Bel naar plus 34 642 460 230. 642 460 230. Of mail naar info@marktheautomakelaar.com.
3: ATM Cucina Simas.
2: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. 604-126683.
5: The Sound of the Costa.
0: The Sound of the Costa is niet alleen radio.
5: Costa Lifestyle.
6: Ontdek het beste wat de Costa te bieden heeft.
0: Ontdek de Costa Lifestyle rubrieken met deze week...
6: Je buurvrouw zit ineens kaarsrecht op een bankje. Glimlacht een beetje raar en is gestopt met zweten... terwijl het nog steeds 38 graden is. Deze week in Bidasana. Het verschil tussen hitteuitputting en een hitteberoerte... en waarom je dat verschil moet kennen voordat het misgaat.
0: Lees het, beleef het. The Sound of the Costa.
6: The Sound of the Costa.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 1 uur.
1: 1 o'clock.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In Manchester heeft Labour een overtuigende overwinning geboekt. Beth Craik wordt daar de nieuwe burgemeester. Ze kreeg ruim 300.000 stemmen. Reformkandidaat Ashley wist 157.000 stemmen te trekken. Craik is de eerste openlijk homoseksuele gekozen burgemeester van de stad. Ze volgt Andy Burnham op, die eind vorige maand premier van het Verenigd Koninkrijk werd. Craik zei dat ze zich zal inzetten voor het verbeteren van het leven van de inwoners. Spanje wil maandag een Europees spoedoverleg over de migrantencrisis in Ceuta. De Spaanse premier Sanchez is boos over egoïstische reacties van landen als Italië. Dat riep op om Spanje uit Schengen te zetten. De massale

0: Die verspreiden zich snel door de harde wind. Bewoners worden daar geëvacueerd. En Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt. Dat komt vooral door de dalende aandelenkoers van SpaceX. Met een vermogen van naar schatting $684 miljard... blijft hij wel veruit de rijkste persoon ter wereld. SpaceX bereikte eerder een piek van $1,33 biljoen... maar het aandeel is sinds zijn hoogtepunt, halverwege juni, nu nog maar een paar dollar meer dan de helft daarvan waard. En dit was het radionieuws.
1: Don Panchito. Het nieuws werd je aangeboden door Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel met vers gebrande noten. Meer dan 100 soorten kaas, fijne vleeswaren en salades of een vers kopje koffie met gebak. Check donpanchito.es. Don Panchito.
2: Your Costa.
3: Tu Costa.
2: Your radio.
1: Jouw radio.
2: Your music.
3: The

0: Kokker. Eén kraam en oneindig veel mogelijkheden. Quick is uw gecertificeerde dealer en koeker-expert aan de Costa Blanca en Costa de Valencia. Of u nu direct kokend water, warm water of dankzij het cold water filter heerlijk gefilterd drinkwater wil, het kan allemaal uit dezelfde kraan. Geen gesleep meer met plastic flessen. Quick levert, installeert en verzorgt onder andere ook installaties in keukenshowrooms tussen Valencia en Torrevieja. En onderhoud uw bestaande koeker met alle filters op voorraad. Ervaar het comfort van een koeker in uw keuken, restaurant, kantoor of jacht. Meer info? Ga naar quick.nl of bel 6588-288-66. Quick, uw koekerdealer van de Spaanse Costa's. Quick.
1: HCB, uw nummer 1 ziekenhuis aan de Costa Blanca. Een uitgebreid team toegewijd aan de Nederlandse en Belgische patiënten, inclusief een aantal Nederlandse artsen. We hebben een contract met de meeste grote Nederlandse zorgverzekeraars, waardoor u recht heeft op 100% dekking volgens het Nederlandse facturatiesysteem. Maak kennis met onze ziekenhuizen en medische centra in Benidorm, Denia, Calpe, Albier en Moraira. Voor informatie, ambulance en eerste hulp, bel Astrid ten Zeldam op 639-312-615.
0: Quick, uw koekerdealer van de Costa.
2: Heel makkelijk. Eén kraan, alle mogelijkheden. Meer weten? Bezoek quick.nl of google Koeker Costa Blanca. Quick met dubbel U.
0: Quick, uw koekerdealer van de Costa. Quick.
3: Il est devenu incontournable. Vous l'attendez. Vous êtes impatient de feuilleter ses pages. Il regorge d'articles, de bons plans.

0: un total de 12 500 exemplaires distribués sur toute la Costa Blanca. Plus d'informations et toutes les éditions peuvent être aussi lues en ligne sur coupdœilmagazine.com. Coup d'œil magazine, quand vous l'aurez feuilleté, vous ne pourrez plus vous en passer.
1: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
2: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. In Manchester heeft Labour een overtuigende overwinning geboekt. Beth Craik wordt daar de nieuwe burgemeester. Ze volgt Andy Burnham op, die eind vorige maand premier van het Verenigd Koninkrijk werd. Spanje wil maandag een Europees spoedoverleg over de migrantencrisis in Ceuta. De Spaanse premier Sanchez is boos over egoïstische reacties van landen als Italië. Uit Spanje en Frankrijk komen voorzichtige, hoopgevende berichten. In de Gironde is een grote bosbrand onder controle en bijna 200.000 mensen mochten gisteren terug naar huis. En Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt. Dat komt vooral door de dalende aandelenkoers van SpaceX. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: In Gabia.

0: Weet jij wat er altijd te doen is aan de Costa? Voor onze evenementagenda zoeken we iemand die overzicht brengt in concerten, festivals, markten en culturele events van lokaal tot regionaal. Je werkt zelfstandig, bepaalt grotendeels je eigen tijd en helpt duizenden luisteraars en lezers hun weekend te plannen. Lijkt dit je wat? Ontdek alle mogelijkheden. Ga naar /vacatures. Bouw- of verbouwplannen voor uw woning aan de Costa Blanca? Be Bold Interiors is de full-service studio voor uw nieuwbouwvilla of authentieke Spaanse finca. Be Bold Interiors beschikt over het juiste netwerk aan lokale specialisten voor het realiseren van uw droomhuis. Wij ontwerpen keukens en maatwerk interieurbouw volgens Nederlandse standaarden. Be Bold Interiors, for that luxury Mediterranean vibe. Bezoek beboldinteriors.com of ga naar Be Bold Interiors op Instagram.
1: Wherever you are in Europe, your Norsup pool is doing exactly what it should. The Norsup One manages everything. Heating, cleaning, water quality, the cover. All from one app in your pocket. Your local certified Norsup dealer monitors it remotely and steps in before small things become big ones. You enjoy your pool when you are there. Norsup looks after it when you are not. Find a certified dealer at norsup.com. Norsup. Infinite pool enjoyment.
2: Don Panchito.
3: De Nederlandse delicatessenwinkel. Voor al uw fijne vleeswaren en salades. Dagelijks vers gebrande noten

0: Dit is Costa Blanca Radio met het nieuws van 2 uur.
1: 2 o'clock.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. De enige kerncentrale van Hongarije moet dit weekend mogelijk volledig uit, omdat er een gebrek is aan koelwater. Het waterpeil van de Donau is te laag en het water is ook nog te warm. De productie is al voor 3/4 teruggeschroefd naar 480 megawatt. De overheid neemt noodmaatregelen, thuiswerk wordt verplicht, lichten in overheidsgebouwen gaan uit en grootverbruikers moeten fors elektriciteit besparen. Er dreigt volgens de premier een energiecrisis als het waterpeil nog verder daalt. In Amsterdam is de Canal Parade in volle gang. 80 boten varen door de grachten en het is extra druk omdat de stad dit jaar World Pride gaststad is. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen dit jaar. Premier Jette vaart voor het eerst als premier mee. Hij zei tegen het ANP dat Pride zowel feest als protest is, zeker na de aanslag vorige week in Berlijn. Hij kondigt nieuwe wetten aan om de positie van LHBTI'ers te versterken en er komt 35 miljoen euro voor veiligheid en voorlichting. In Manchester heeft Labour een overtuigende overwinning geboekt. Beth Craik wordt daar de nieuwe burgemeester. Ze kreeg ruim 300.000 stemmen. Reformkandidaat Ashley wist 157.000 stemmen te trekken. Ze volgt Andy Burnham op, die eind vorige maand...

0: Massima's overleefd, de Lidl leeggeshopt, Mijmerkat geslaagd.
1: Gracias, hasta luego.
0: Kortom, al die boodschappen weer in huis. Je weekend is nu echt begonnen.
1: Buenas tardes.
0: Costa.

0: 70s, 80s. All in the blender. Dance Classics Party, Costa Blanca Radio.
1: Don Panchito.
2: De Nederlandse delicatessenwinkel. Voor al uw fijne vleeswaren en salades. Dagelijks vers gebrande noten

0: maandag tot en met zaterdag. Van 9:30 tot 5:00.
1: Siempre algo bueno.
2: Ben jij ondernemer aan de Costa Blanca? Heb je personeel in dienst? Of denk jij eraan om medewerkers aan te nemen in Spanje? Dan mag je dit evenement niet missen. Op donderdag 24 september organiseert de Nederlandstalige businessclub Costa Blanca een inspirerende netwerkavond met HR en arbo-specialist Björn Koenen van Ibercompass Ibera. Ontdek alles wat je moet weten over de Spaanse arbeidswetgeving, werkgeversverplichtingen en veilig ondernemen in Spanje. Na de presentatie is er volop gelegenheid om te netwerken onder het genot van een heerlijke barbecue. Meld je nu meteen aan via nbccostablanca.com. De Nederlandstalige businessclub Costa Blanca. nbccostablanca.com.
1: The Sound of the Costa is niet alleen radio. Costa
0: Lifestyle. Ontdek het beste wat de Costa te bieden heeft.
1: Ontdek de Costa Lifestyle rubrieken met deze week.
0: In augustus staan er 3 vissen op hun piek aan de Middellandse Zee. Dorada, Lubina en de kleine salmonete die bijna niemand bestelt. In Gusto deze week. Waarom wilde Dorada anders smaakt dan kweekvis en hoe je een salmonete eet.
1: Lees het, beleef het. The Sound of the Costa.
0: TheSoundOfTheCosta.com.
3: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
4: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. De enige kerncentrale van Hongarije moet dit weekend mogelijk volledig uit, omdat er een gebrek is aan koelwater. Het waterpeil van de Donau is te laag en het water is ook nog te warm. In Amsterdam is de Canal Parade in volle gang. Premier Jette vaart voor het eerst als premier mee. Hij zei tegen het ANP dat Pride zowel feest als protest is, zeker na de aanslag vorige week in Berlijn. In Manchester heeft Labour een overtuigende overwinning geboekt. Beth Craik wordt daar de nieuwe burgemeester. Spanje wil maandag een Europees spoedoverleg over de migrantencrisis in Ceuta. De Spaanse premier Sanchez is boos over egoïstische reacties van landen als Italië. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: je nu een terrasje pakt in Denia of doorknalt naar Valencia. Klaar met die FM-ruis? Wij rijden mee. Costa Blanca Radio op DAB.
1: Ah, dat rijmt.
0: Plus.
1: Ah, ja, DAB Plus inderdaad.
0: Costa Blanca Radio. Nu dus ook op je digitale radio via DAB Plus.
2: Ontdek de authentieke natuurlijke smaak van onze gezonde, ambachtelijk bereide en 100% plantaardige kazen en chocolade. Wij gebruiken uitsluitend hoogwaardige lactosevrije ingrediënten, zodat u optimaal van de smaak kunt genieten. La Carletta levert een heel assortiment aan vegan kwaliteitsproducten, waaraan zelfs niet-vegetariërs nauwelijks weerstand kunnen bieden. Bezoek onze webshop www.carlettanatural.com. Maak kennis met onze producten en laat u verrassen. Carletta Natural.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 3 uur.
1: 3 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ook de Nepalese topklimmer Nirmal Purja is omgekomen bij een lawine in Pakistan. Zo heeft zijn organisatie Elite Expeditions bevestigd. Purja begeleidde een groep van 9 bergbeklimmers op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak toen de lawine toesloeg. Sinds donderdag was hij vermist. Purja werd wereldwijd bekend doordat hij in 2019 alle 14 bergtoppen van boven de 8000 meter in ruim 6 maanden beklom.

0: K-investeringsplan alsnog heeft ingetrokken. Volgens de landelijke en Europese bonden is er een fundamentele vertrouwensbreuk ontstaan door de manier waarop het voorstel in achterkamertjes werd voorbereid. De UEFA roept op tot hervormingen binnen de FIFA. De KNVB zegt dat toekomstige besluiten altijd transparant en in overleg moeten worden genomen. En de grootste natuurbrand in Frankrijk in tientallen jaren, die in Gironde, is onder controle. En daardoor kunnen ruim 10.000 geëvacueerde inwoners weer naar huis. Zo'n 12.000 mensen wachten nog op toestemming om ook huiswaarts te keren. De brand is nog niet helemaal uit en de autoriteiten waarschuwen dat de situatie door de wind ook weer snel kan veranderen. In het zuiden van Frankrijk is een andere natuurbrand juist weer opgelaaid. Dit jaar is in Frankrijk al bijna 119.000 hectare aan natuur door branden verwoest. Tot zover het radionieuws.
1: Don Panchito. Het nieuws werd je aangeboden door Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel met vers gebrande noten. Meer dan 100 soorten kaas, fijne vleeswaren en salades of een vers kopje koffie met gebak. Check donpanchito.es. Don Panchito. Your Costa.
2: Tu Costa.
1: Your radio.
3: Jouw radio.
1: Your music.
2: The

0: terug naar de tijd van neonlichten, mixtapes en je eerste grote liefde. Elke avond op jouw Ghetto Blaster.
1: 7 days a week from 8 to 9.
2: Back to the 80's.
0: De grootste hits en je diepste herinneringen uit de jaren 80. Costa Blanca Radio. The Sound of the Costa.
3: Vertrouw op de lokale koeker-expert aan de Costa Blanca en Costa de Valencia. Quick. Wij zijn gecertificeerd koekerdealer, verkopen alle modellen, verzorgen het onderhoud en installeren nieuwe koekers in woningen, appartementen, bedrijven, restaurants en luxe jachten tussen Valencia en Torrevieja. Met het cold water filter geniet u van puur drinkwater zonder nasmaak en luchtjes direct uit de kraan. Hierdoor hoeft u niet meer te sjouwen met plastic flessen. Wij leveren alle filters, CO2-cilinders en onderdelen direct uit voorraad en helpen u snel. Bel Quick op 6588-28866 of mail naar info@quick.nl voor verkoop, onderhoud en service. Quick, uw koekerdealer van de Costa. Quuick.
4: Hij is onmisbaar geworden. Je wacht erop. Je bent ongeduldig om de pagina's te doorbladeren. Hij staat vol met artikelen, goede aanbiedingen en goede adressen. Costa Blik Magazine. Het Nederlandstalig driemaandelijks magazine. Volledig gratis beschikbaar bij meer dan 250 handelaars. Costa Blik Magazine. Waarvan in totaal 12.500 exemplaren worden verdeeld aan de Costa Blanca. Meer informatie en alle edities zijn online te vinden op costablik.com. Costa Blik Magazine. Als je hem doorbladerd hebt, kun je niet meer zonder.
3: Quick, uw koekerdealer van de Costa.
5: Heel makkelijk. Eén kraan voor alle mogelijkheden. Meer weten? Bezoek quick.nl of google Koeker Costa Blanca. Quick met dubbel U.

0: wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met de Sound of the Costa. Headlines.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Ook de Nepalese topklimmer Nirmal Purja is omgekomen bij een lawine in Pakistan. Zo heeft zijn organisatie Elite Expeditions bevestigd. Niemand van de groep van 10 bergbeklimmers overleefde de lawine. De enige kerncentrale van Hongarije moet dit weekend mogelijk volledig uit, omdat er een gebrek is aan koelwater. Het waterpeil van de Donau is te laag en het water is ook nog te warm. De voetbalbonden KNVB en UEFA hebben het vertrouwen opgezegd in FIFA-voorzitter Gianni Infantino, ondanks dat hij het omstreden WK-investeringsplan alsnog heeft ingetrokken. En de grootste natuurbrand in Frankrijk in tientallen jaren, die in Gironde, is onder controle. En daardoor kunnen ruim 10.000 geëvacueerde inwoners weer naar huis. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: De regioagenda wordt je aangeboden door Line Rent a Car. Check linerentacar.com.
1: Wil jij weten wat er te doen is in jouw regio? Je hoort het in de regioagenda. Mail jouw tips naar studio@costablancaradio.nl.
2: Costa Blanca regioagenda.
3: Goedemiddag, ik ben Erik de Zwart en hier is de regioagenda. Van 31 juli tot 2 augustus kun je terecht op het Benidorm Low Festival. Dat is een muziekfestival in het Estadio Municipal Guillermo Amor. In de week van 1 tot 6 september vindt in Benidorm de Benidorm Pride plaats. Tot 1 oktober is er in Alicante een internationale tentoonstelling over Europese nederzettingen in de prehistorie te zien. Met stukken uit 6 landen, bij Mark Plaza Dr. Gomez Ula. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 7 en zondag van 10 tot 2. Tot slot nog de markten voor morgen. De lokale markt in Lanusia wordt elke zondag gehouden van 8 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. Tot zover de regioagenda. Heb je zelf een bericht voor deze agenda? Mail je berichten naar studio@costablancaradio.nl.

0: /vacatures.
1: Een gloednieuwe Duitse keuken voor minder dan 5000 euro?
2: ATM Cucina Simas.
1: Ja, echt! Bij ons vind je complete keukens van hoge kwaliteit. Met apparatuur en keuze uit een recht, hoek of L-vormig werkblad. En wist je dat we ook prachtige badkamers en op maat gemaakte garderobekasten aanbieden?
2: ATM Cucina Simas.
1: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. Je bent van harte welkom aan de Calle Uruguay 27 in La Nucia. In samenwerking met Houses Marie. Onroerend goed verkoop en verhuur.
2: ATM Cucina Simas. De mooiste keukens aan de Costa Blanca.
1: 604-126683.
2: ATM Cucina Simas.
3: Ontdek de authentieke natuurlijke smaak van onze gezonde, ambachtelijk bereide en 100% plantaardige kazen en chocolade. Wij gebruiken uitsluitend hoogwaardige lactosevrije ingrediënten, zodat u optimaal van de smaak kunt genieten. La Carletta levert een heel assortiment aan vegan kwaliteitsproducten, waaraan zelfs niet-vegetariërs nauwelijks weerstand kunnen bieden. Bezoek onze webshop www.carlettanatural.com. Maak kennis met onze producten en laat u verrassen. Carlettanatural.com.
2: ATM Cucina Simas.
1: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. 604-126683.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 4 uur.
1: 4 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op station Duivendrecht is vanmiddag geschoten op een treinperron. Er raakte volgens de politie niemand gewond bij dat schietincident dat op perron 5 plaatsvond. Wat er precies is gebeurd en waarom wordt nu door de politie onderzocht. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Iedereen die wat meer kan vertellen of beelden heeft van het schietincident op het station van Duivendrecht wordt verzocht om zich bij de politie te melden. De regeringsleiders van 22 EU-landen willen snel video-overleg over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Ze vragen de ministers van Binnenlandse Zaken om extra steun voor de grensbewaking en nauwere samenwerking met Marokko. Volgens de landen moet duidelijk zijn dat een illegale binnenkomst in de Europese Unie niet wordt beloond. Ook de Nederlandse premier Jetten heeft de brief ondertekend. De meeste migranten die Ceuta bereikten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Ook de Nepalese topklimmer Nirmal Purja is omgekomen bij een lawine in Pakistan. Zo heeft zijn organisatie Elite Expeditions bevestigd. Purja begeleidde een groep van 9 bergbeklimmers op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak toen de lawine toesloeg. Sinds donderdag was hij vermist. Purja werd wereldwijd bekend doordat hij in 2019 alle 14 bergtoppen van boven

0: Kent u het knie- en heupprogramma van HCB Hospitalis? Uw knie- of heupoperatie met intensieve revalidatie in 4 weken. U kunt kiezen tussen onze 2 ziekenhuizen, HCB Benidorm of HCB Denia. Geen wachttijden en geen administratieve romslomp. De kosten van de operatie worden direct in rekening gebracht bij uw Nederlandse zorgverzekeraar. Er is een aantal faciliteiten voor VGZ, IZZ, UMC, Unive en ISA-verzekerden. Nu ook nieuw bij HCB Denia, een heupoperatie via de voorste benadering. Een compleet Nederlands medisch administratief en revalidatieteam bij u in de buurt. Voor meer informatie bezoek acbhospitalis.com.
1: Op zoek naar toptransport tussen Nederland, België en Spanje? Revi Speciaal Transport regelt het. Voertuigen, vaartuigen, verhuisgoederen. Zelfs uw exclusieve auto in een gesloten vrachtwagen vervoeren of tijdelijk opslaan? Geen probleem. Veilig, snel en professioneel. Dat is Revi. Check rsteurope.com. rsteurope.com. En ontdek wat wij voor u kunnen doen. Revi Speciaal Transport.
2: Wherever you are in Europe, your Norsup pool is doing exactly what it should. The Norsup One manages everything. Heating, cleaning, water quality, the cover. All from one app in your pocket. Your local certified Norsup dealer monitors it remotely and steps in before small things become big ones. You enjoy your pool when you are there. Norsup looks after it when you are not. Find a certified dealer at norsup.com. Norsup. Infinite pool enjoyment.
1: Revi Speciaal Transport. Ook voor binnenlandse verhuizingen aan de Costa del Sol en de Costa Blanca. Revi Speciaal Transport.
3: Would you like your business to truly stand out on the Costa Blanca? Advertise in the international lifestyle magazine Eat, Drink and More. Filled with articles on gastronomy, lifestyle, health, beauty, fashion and housing and services. With more than 250 pickup points, your brand reaches the right audience in print and online. And that's not all. We also provide complimentary social media support. The magazine is published quarterly, keeping your business visible all year round. Feel free to contact Fiona Jonker at +34 642 458 846. +34 642 458 846. Lifestyle magazine Eat, Drink and More. Where business meets lifestyle.
2: Follow Norsup on Facebook and win a high-quality Norsup robot pool cleaner worth €1,870. Start at norsup.com. Norsup. Infinite pool enjoyment.
1: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Op station Duivendrecht is vanmiddag geschoten op een treinperron. Er raakte volgens de politie niemand gewond bij dat schietincident en er zijn ook nog geen aanhoudingen verricht. De regeringsleiders van 22 EU-landen willen snel video-overleg over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Ook de Nepalese topklimmer Nirmal Purja is omgekomen bij een lawine in Pakistan. Zo heeft zijn organisatie Elite Expeditions bevestigd. Purja begeleidde een groep van 9 bergbeklimmers op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak toen de lawine toesloeg. En door de extreme droogte zijn in de Donau bij Servië opnieuw Duitse oorlogsschepen uit de Tweede Wereldoorlog zichtbaar geworden. De wrakken liggen bij de plaats Prahovo en bevatten mogelijk nog munitie en explosieven. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Gabia, La

0: zon op je huid.
1: De zon op je huid.
0: En toch kippenvel. Van Shake. Tot Sharon. Same amour. But better accent. Costa Blanca.
1: Costa Blanca.
0: Radio.

0: jij hem al?
1: Wat heb ik?
0: Nou, die app waarmee je dat zonnige geluid van de Costa Blanca niet alleen overal in Spanje kan horen, maar ook wereldwijd. En overal waar je bent kun je niet alleen horen, maar ook zien wat we draaien. En vind je die platen gek? Geef hem een duimpje, dan draaien we hem vaker. Altijd op de hoogte. Je verzoekplaat insturen, het kan allemaal. Op je Android smartphone en op je iPhone. De enige echte officiële Costa Blanca Radio app. Nu in de Google Play Store en in de Apple App Store.
1: Ga ik meteen even downloaden.
2: Ben jij ondernemer aan de Costa Blanca? Heb je personeel in dienst? Of denk jij eraan om medewerkers aan te nemen in Spanje? Dan mag je dit evenement niet missen. Op donderdag 24 september organiseert de Nederlandstalige businessclub Costa Blanca een inspirerende netwerkavond met HR en arbo-specialist Björn Koenen van Ibercompass Ibera. Ontdek alles wat je moet weten over de Spaanse arbeidswetgeving, werkgeversverplichtingen en veilig ondernemen in Spanje. Na de presentatie is er volop gelegenheid om te netwerken onder het genot van een heerlijke barbecue. Meld je nu meteen aan via nbccostablanca.com. De Nederlandstalige businessclub Costa Blanca. nbccostablanca.com.
3: The Sound of the Costa.
4: On FM, Gambia 97.6 and Benidorm Area 101.5. And on DAB+, Denia to Valencia and beyond, Channel 8D.
3: Dit is Costa Blanca Radio, met het nieuws van 5 uur.
4: 5 o'clock.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran dreigt opnieuw met aanvallen op kritieke infrastructuur in Israël en de Golfregio. Die waarschuwing volgt op berichten dat de Verenigde Staten mogelijk dit weekend nieuwe aanvallen op Iran voorbereiden. Volgens Iraanse media liggen onder meer energieinstallaties in Qatar en Saoedi-Arabië binnen bereik van Iraanse raketten, net als infrastructuur in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Het land zegt al een plan voor vergeldingsaanvallen klaar te hebben liggen voor het geval dat. De Amerikaanse ambassades waarschuwen hun burgers in delen van het Midden-Oosten voor een mogelijke escalatie van het geweld. Amerikanen in onder meer Jordanië, Irak en Israël krijgen het advies om zich voor te bereiden op een eventueel vertrek. Ook wordt er gewaarschuwd voor verstoringen van het vliegverkeer en mogelijke sluitingen van het luchtruim. De Amerikaanse overheid noemt geen concrete aanleiding voor het nieuwe reisadvies, maar de spanningen met Iran lopen wel steeds verder op. Op station Duivendrecht is vanmiddag geschoten op een treinperron. Er raakte volgens de politie niemand gewond bij dat schietincident dat op perron 5 plaatsvond. Wat er precies is gebeurd en waarom wordt nu door de politie onderzocht. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Iedereen die wat meer kan vertellen of beelden heeft van het schietincident op het station van Duivendrecht wordt verzocht om zich bij de politie te melden. En de regeringsleiders van 22 EU-landen willen snel video-overleg over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Ze vragen de ministers van Binnenlandse Zaken om extra steun voor de grensbewaking en nauwere samenwerking met Marokko. Volgens de landen moet duidelijk zijn dat een illegale binnenkomst in de Europese Unie niet wordt beloond. Ook de Nederlandse premier Jetten heeft de brief ondertekend. De meeste migranten die Ceuta bereikten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Tot zover het radionieuws.
6: Don Panchito. Het nieuws werd je aangeboden door Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel met vers gebrande noten. Meer dan 100 soorten kaas, fijne vleeswaren en salades of een vers kopje koffie met gebak. Check donpanchito.es.
3: Don Panchito. Your Costa.
7: Tu Costa.
3: Your radio.
8: Jouw radio.
3: Your music.
9: The

0: maandag tot en met zaterdag. Van 9:30 tot 5:00.
1: Siempre algo bueno.
2: Bouw- of verbouwplannen voor uw woning aan de Costa Blanca? Be Bold Interiors is de full-service studio voor uw nieuwbouwvilla of authentieke Spaanse finca. Be Bold Interiors beschikt over het juiste netwerk aan lokale specialisten voor het realiseren van uw droomhuis. Wij ontwerpen keukens en maatwerk interieurbouw volgens Nederlandse standaarden. Be Bold Interiors, for that luxury Mediterranean vibe. Bezoek beboldinteriors.com of ga naar Be Bold Interiors op Instagram.
3: The Sound of the Costa.
4: The Sound of the Costa is niet alleen radio.
3: Costa Lifestyle.
0: Ontdek het beste wat de Costa te bieden heeft.
4: Ontdek de Costa Lifestyle rubrieken met deze week.
5: Afgelopen week ben ik met mijn nieuwe elektrische auto naar Spanje gereden. Sta ik mijn boodschappen in te pakken bij de supermarkt en wat denk je? Word ik aangesproken door Carmen. Je weet wel, de schrijfster van de rubriek En Ruta. En het wordt nog toevalliger. Ze was namelijk net bezig met een verhaal over elektrisch rijden in Spanje. En dat artikel lees je deze week in En Ruta.
4: Lees het, beleef het. The Sound of the Costa.
5: TheSoundOfTheCosta.com.
2: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran dreigt opnieuw met aanvallen op kritieke infrastructuur in Israël en de Golfregio. Die waarschuwing volgt op berichten dat de Verenigde Staten mogelijk dit weekend nieuwe aanvallen op Iran voorbereiden. De Amerikaanse ambassades waarschuwen hun burgers in delen van het Midden-Oosten voor een mogelijke escalatie van het geweld. Amerikanen in onder meer Jordanië, Irak en Israël krijgen het advies om zich voor te bereiden op een eventueel vertrek. Op station Duivendrecht is vanmiddag geschoten op een treinperron. Er raakte volgens de politie niemand gewond bij dat schietincident en er zijn ook nog geen aanhoudingen verricht. En de regeringsleiders van 22 EU-landen willen snel video-overleg over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Les éditions peuvent être aussi lues en ligne sur coupdeuilmagazine.com. Coup d'œil magazine. Quand vous l'aurez feuilleté, vous ne pourrez plus vous en passer.
1: Een gloednieuwe Duitse keuken voor minder dan 5000 euro?
2: ATM Cucina Simas.
1: Ja, echt! Bij ons vind je complete keukens van hoge kwaliteit. Met apparatuur en keuze uit een recht, hoek of L-vormig werkblad. En wist je dat we ook prachtige badkamers en op maat gemaakte garderobekasten aanbieden?
2: ATM Cucina Simas.
1: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. Je bent van harte welkom aan de Calle Uruguay 27 in La Nucia. In samenwerking met Houses Marie. Onroerend goed verkoop en verhuur.
2: ATM Cucina Simas. De mooiste keukens aan de Costa Blanca.
1: 604-126683.
2: ATM Cucina Simas.
3: Bij Mark de Automakelaar bent u aan het juiste adres voor alles rondom het importeren van voertuigen in Spanje. De specialist in voertuigimport. Persoonlijke begeleiding van A tot Z en zorgeloos rijden in Spanje. Heeft u vragen of wenst u meer informatie te ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact op. Bel naar plus 34 642 460
2: 230. 642 460 230.
3: Of mail naar info@markdeautomakelaar.com.
2: ATM Cucina Simas.
1: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. 604-126683.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 6 uur.
1: 6 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Italië is begonnen met extra grenscontroles voor reizigers die uit Spanje komen. De maatregel volgt op de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta, waar 50.000 tot 60.000 vooral jonge mannen uit Marokko via het water arriveerden en Europa in wilden. Op de luchthaven van Rome worden nu reizigers gecontroleerd op hun reisdocumenten. Italië zegt de Schengenregels met Spanje tijdelijk aan te scherpen. Ook vragen 22 Europese regeringsleiders, onder wie premier Jetten, extra video-overleg over de situatie. Iran dreigt opnieuw met aanvallen op kritieke infrastructuur in Israël en de Golfregio. Die waarschuwing volgt op berichten dat de Verenigde Staten mogelijk dit weekend nieuwe aanvallen op Iran voorbereiden. Volgens Iraanse media liggen onder meer energieinstallaties in Qatar en Saoedi-Arabië binnen bereik van Iraanse raketten, net als infrastructuur in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Het land zegt al een plan voor vergeldingsaanvallen klaar te hebben liggen voor het geval dat. De Amerikaanse ambassades waarschuwen hun burgers in delen van het Midden-Oosten voor een mogelijke escalatie van het geweld. Amerikanen in onder meer Jordanië, Irak en Israël krijgen het advies om zich voor te bereiden op een eventueel vertrek. Ook wordt er gewaarschuwd voor verstoringen van het vliegverkeer en mogelijke sluitingen van het luchtruim. De Amerikaanse overheid noemt geen concrete aanleiding voor het nieuwe reisadvies, maar de spanningen met Iran lopen wel steeds verder op. En de Chinese autofabrikant BYD heeft vorige maand opnieuw meer elektrische auto's verkocht dan een jaar geleden. De verkoop steeg met 22% naar 420.000 auto's. Toch ligt het bedrijf nog achter op schema om de verkoopdoelstelling voor dit jaar te halen. In China zelf neemt de concurrentie toe, terwijl de export van auto's juist blijft groeien. In Nederland verkocht BYD dit jaar tot nu toe ruim 2 keer zoveel auto's als in dezelfde periode vorig jaar. Bijna 4400 tegen ruim 2000 een jaar geleden. Tot zover het radionieuws.
1: The news is brought to you by Quick, the cooker dealer at the Costa Blanca. With a cooker, you can get instant 100 degrees Celsius boiling water, filtered, chilled, and sparkling water, and regular hot and cold, all from the same tap.
0: Your Costa.
3: Costa.
0: Your radio.
4: Jouw radio.
0: Your music.
1: The

0: lekkerste, fijnste, onvergetelijke vakantieliedjes van Spanje.
1: Ontdek je hier.
2: Costa Blanca Radio.
0: The Sounds of the Costa.
3: Canción del verano.

0: poquillo.
1: Wherever you are in Europe, your Norsup pool is doing exactly what it should. The Norsup One manages everything. Heating, cleaning, water quality, the cover. All from one app in your pocket. Your local certified Norsup dealer monitors it remotely and steps in before small things become big ones. You enjoy your pool when you are there. Norsup looks after it when you are not. Find a certified dealer at norsup.com. Norsup. Infinite pool enjoyment. Follow Norsup on Facebook and win a high-quality Norsup robot pool cleaner
2: worth €1,870.
1: Start at norsup.com. Norsup. Infinite pool enjoyment.
3: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Italië is begonnen met extra grenscontroles voor reizigers die uit Spanje komen. Op de luchthaven van Rome worden nu reizigers gecontroleerd op hun reisdocumenten. Iran dreigt opnieuw met aanvallen op kritieke infrastructuur in Israël en de Golfregio. Die waarschuwing volgt op berichten dat de Verenigde Staten mogelijk dit weekend nieuwe aanvallen op Iran voorbereiden. De Amerikaanse ambassades waarschuwen hun burgers in delen van het Midden-Oosten voor een mogelijke escalatie van het geweld. Amerikanen in onder meer Jordanië, Irak en Israël krijgen het advies om zich voor te bereiden op een eventueel vertrek. En de Chinese autofabrikant BYD heeft vorige maand opnieuw meer elektrische auto's verkocht dan een jaar geleden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: El Campeo, Altea en zelfs Valencia.
6: Altijd en overal, The Sound of the Costa.

0: Volg jij het Spaanse nieuws op de voet, maar mis je de context voor expats? The Sound of the Costa zoekt een nieuwsredacteur die nieuws kan duiden, samenvatten en vertalen naar wat internationale bewoners echt moeten weten. Je werkt flexibel, remote, schrijft voor een groeiend platform waar inhoud, betrouwbaarheid en rust belangrijker zijn dan kliks en sensatie. Herken je jezelf? Bekijk dan de openstaande functie op /vacatures.
1: Koeker, één kraam en oneindig veel mogelijkheden. Quick is uw gecertificeerde dealer en koeker-expert aan de Costa Blanca en Costa de Valencia. Of u nu direct kokend water, warm water of dankzij het cold water filter heerlijk gefilterd drinkwater wil, het kan allemaal uit dezelfde kraan. Geen gesleep meer met plastic flessen. Quick levert, installeert en verzorgt onder andere ook installaties in keukenshowrooms tussen Valencia en Torrevieja. En onderhoudt uw bestaande koeker met alle filters op voorraad. Ervaar het comfort van een koeker in uw keuken, restaurant, kantoor of jacht. Meer info? Ga naar quick.nl of bel 6588-288-66. Quick, uw koekerdealer van de Spaanse Costa's. Q-U-U-I-C-K.
2: Ben jij ondernemer aan de Costa Blanca? Heb je personeel in dienst? Of denk jij eraan om medewerkers aan te nemen in Spanje? Dan mag je dit evenement niet missen. Op donderdag 24 september organiseert de Nederlandstalige businessclub Costa Blanca een inspirerende netwerkavond met HR en arbo-specialist Björn Koenen van Ibercompass Ibera. Ontdek alles wat je moet weten over de Spaanse arbeidswetgeving, werkgeversverplichtingen en veilig ondernemen in Spanje. Na de presentatie is er volop gelegenheid om te netwerken onder het genot van een heerlijke barbecue. Meld je nu meteen aan via nbccostablanca.com. De Nederlandstalige businessclub Costa Blanca. nbccostablanca.com.
1: Quick, uw koekerdealer van de Costa.
2: Heel makkelijk. Eén kraan, alle mogelijkheden. Meer weten? Bezoek quick.nl of google Koeker Costa Blanca. Quick met dubbel U.
1: Quick.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 7 uur.
1: 7 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie van Flevoland heeft vanmiddag een illegale raveparty in Lelystad beëindigd. 1 persoon werd aangehouden voor rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden zonder toestemming een feest opgezet op een industrieterrein aan de Buitenhavenweg met een aantal tenten en grote geluidsinstallaties. De politie vroeg de bezoekers om te vertrekken en dat gebeurde ook zonder geweld. De gemeente Lelystad onderzoekt nog mogelijke maatregelen tegen de organisatie van de illegale raveparty. Het Limburgse El beleeft nu al de 4e regionale hittegolf van dit jaar. En daarmee is zo vroeg in de zomer nog niet eerder een Nederlands record gevestigd. In El is sinds mei elke maand een hittegolf gemeten. Van een regionale hittegolf is sprake bij minstens 5 dagen boven de 25 graden, waarvan 3 boven de 30. De komende dagen kan er in nog meer plaatsen in het zuiden en oosten van het land zo'n regionale hittegolf worden bereikt. Italië is begonnen met extra grenscontroles voor reizigers die uit Spanje komen. De maatregel volgt op de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta, waar 50.000 tot 60.000 vooral jonge mannen uit Marokko via het water arriveerden en Europa in wilden. Op de luchthaven van Rome worden nu reizigers gecontroleerd op hun reisdocumenten. Italië zegt de Schengenregels met Spanje tijdelijk aan te scherpen. Ook vragen 22 Europese regeringsleiders, onder wie premier Jetten, extra video-overleg over de situatie. En de positie van FIFA-voorzitter Gianni Infantino staat onder druk. Na de Europese voetbalbond UEFA heeft nu ook de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond het vertrouwen in hem opgezegd. Aanleiding is een plan om een deel van de commerciële rechten van het WK voetbal aan investeerders te verkopen. Infantino trok dat voorstel vandaag weer in, maar de kritiek op hem blijft. Inmiddels zijn al 96 van de 211 voetbalbonden tegen zijn aanblijven. En om de Zwitser weg te sturen zijn nog 10 extra stemmen nodig. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa.
3: Tu Costa.
0: Your radio.
4: Jouw radio.
0: Your music.

Mighty 90s. Zeros Heroes. Costa Weekender. Costa Blanca Radio.

0: toptransport tussen Nederland, België en Spanje? Revi Speciaal Transport regelt het. Voertuigen, vaartuigen, verhuisgoederen. Zelfs uw exclusieve auto in een gesloten vrachtwagen vervoeren of tijdelijk opslaan? Geen probleem. Veilig, snel en professioneel. Dat is Revi. Check rsteurope.com. rsteurope.com. En ontdek wat wij voor u kunnen doen. Revi Speciaal Transport.
1: Bij HCB Denia zorgen we voor uw uiterlijk en welzijn. We lanceren onze nieuwe afdeling plastische en reconstructieve chirurgie met het prestigieuze internationale team van dokter Refaat Karim. Van cosmetische correcties tot complexe reconstructies. Borst-, gezichts- en lichaamschirurgie, dermatologische en oncologische ingrepen en tevens gynaecologische en urologische reconstructieve chirurgie. Kies voor HCB Denia, omdat we meer zijn dan alleen een ziekenhuis. Camino de Gandia 45. Bezoek onze website hcbhospitalis.com.
0: Revi Speciaal Transport. Ook voor binnenlandse verhuizingen aan de Costa del Sol en de Costa Blanca. Revi Speciaal Transport.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt aan de Costa Blanca? Adverteer in het internationale lifestyle magazine Eat, Drink & More. Met Engelstalige artikelen over gastronomie, lifestyle, health, beauty, fashion en housing and services. Met meer dan 250 pick-up points bereik je jouw doelgroep in print en online. En dat is nog niet alles. Ook bieden we gratis social media ondersteuning aan. Het magazine verschijnt elk kwartaal, dus jouw bedrijf blijft het hele jaar door zichtbaar. Neem contact op met Vienna Jonkheer via plus 34 642 458846. Plus 34 642 458846. Lifestyle Magazine Eat, Drink & More. Waar business en lifestyle samenkomen.
0: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met de Sound of the Costa. Headlines.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie van Flevoland heeft vanmiddag een illegale raveparty in Lelystad beëindigd. 1 persoon werd aangehouden voor rijden onder invloed. Het Limburgse El beleeft nu al de 4e regionale hittegolf van dit jaar. En daarmee is zo vroeg in de zomer nog niet eerder een Nederlands record gevestigd. Italië is begonnen met extra grenscontroles voor reizigers die uit Spanje komen. Op de luchthaven van Rome worden nu reizigers gecontroleerd op hun reisdocumenten. En de positie van FIFA-voorzitter Gianni Infantino staat onder druk. Na de Europese voetbalbond UEFA heeft nu ook de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond het vertrouwen in hem opgezegd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: In Gabia, La Nucia en

0: Hij is onmisbaar geworden. Je wacht erop. Je bent ongeduldig om de pagina's te doorbladeren. Hij staat vol met artikelen, goede aanbiedingen en goede adressen. Costa Blik Magazine. Het Nederlandstalig driemaandelijks magazine. Volledig gratis, beschikbaar bij meer dan 250 handelaars. Costa Blik Magazine. Waarvan in totaal 12.500 exemplaren worden verdeeld aan de Costa Blanca. Meer informatie en alle edities zijn online te vinden op costablik.com. Costa Blik Magazine. Als je hem doorbladerd hebt, kun je niet meer zonder.
1: Ontdek de authentieke, natuurlijke smaak van onze gezonde, ambachtelijk bereide en 100% plantaardige kazen en chocolade. Wij gebruiken uitsluitend hoogwaardige, lactosevrije ingrediënten, zodat u optimaal van de smaak kunt genieten. La Carletta levert een heel assortiment aan vegan kwaliteitsproducten, waaraan zelfs niet-vegetariërs nauwelijks weerstand kunnen bieden. Bezoek onze webshop www.carlettanatural.com. Maak kennis met onze producten en laat u verrassen.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 8 uur.
1: 8 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Canal Parade van Pride Amsterdam heeft vandaag veel publiek getrokken. Langs de grachten was het zo druk dat de straatfeesten later op de dag geen extra bezoekers meer konden toelaten. Volgens de organisatie verliep de dag gemoedelijk en kwamen veel mensen juist nu hun steun aan de LHBTI-gemeenschap tonen. Premier Jetten en burgemeester Halsema waren ook aanwezig. In de nacht voorafgaand aan de Pride werd een ING-pand in Amsterdam beklad. De politie doet er onderzoek naar. De politie van Flevoland heeft vanmiddag een illegale raveparty in Lelystad beëindigd. 1 persoon werd aangehouden voor rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden zonder toestemming een feest opgezet op een industrieterrein aan de Buitenhavenweg met een aantal tenten en grote geluidsinstallaties. De politie vroeg de bezoekers om te vertrekken en dat gebeurde ook zonder geweld. De gemeente Lelystad onderzoekt nog mogelijke maatregelen tegen de organisatie van de illegale raveparty. De Pride-viering in de Duitse stad Hamburg heeft vandaag een recordaantal bezoekers getrokken. Volgens de organisatie en de politie kwamen er ongeveer 300.000 mensen naar de optocht, veel meer dan de verwachte 250.000. Vanwege de dodelijke aanslag op een Pride-evenement in Berlijn van vorige week waren er extra veiligheidsmaatregelen genomen, zoals 2 keer zoveel agenten en betonblokken langs de route. De stoet in Hamburg begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Berlijn. En de positie van FIFA-voorzitter Gianni Infantino staat onder druk. Na de Europese voetbalbond UEFA heeft nu ook de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond het vertrouwen in hem opgezegd. Aanleiding is zijn plan om een deel van de commerciële rechten van het WK voetbal aan investeerders te verkopen. Infantino trok dat voorstel vandaag weer in, maar de kritiek op hem blijft. Inmiddels zijn al 96 van de 211 voetbalbonden tegen zijn aanblijven. En om de Zwitser weg te sturen zijn nog 10 extra stemmen nodig. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa.
3: Tu Costa.
0: Your radio.
4: Jouw radio.
0: Your music.
5: The

0: adverteren? Wie doet dat nog? Via social media bereik je toch veel meer?
1: Ja, als je geluk hebt, klikken ze pas weg na 3 seconden.
0: Ah ja, goed punt. En dan?
1: Nou, dan scrollen ze door naar een filmpje van een dansende kat of een vent die zijn barbecue opblaast.
0: Oh, dus bereik is niet genoeg?
1: Precies. Marketing is geen getalletje. Het gaat om herkenning, om vertrouwen. Zorgen dat ze aan jou denken als het erop aankomt.
0: Dus toch gewoon adverteren?
1: Nou, niet zomaar gewoon adverteren. Slim zichtbaar en hoorbaar zijn. Niet alleen online en op socials, maar ook op de radio. Met een goed verhaal. Herkenbaar. Blijft hangen. Check thesoundofthecosta.com/adverteren.
2: Een gloednieuwe Duitse keuken voor minder dan 5000 euro?
3: ATM Cocina Simas.
2: Ja, echt. Bij ons vind je complete keukens van hoge kwaliteit. Met apparatuur en keuze uit een recht, hoek of L-vormig werkblad. En wist je dat we ook prachtige badkamers en op maat gemaakte garderobekasten aanbieden?
3: ATM Cocina Simas.
2: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. Je bent van harte welkom aan de Calle Uruguay 27 in La Nucia. In samenwerking met Houses Marie. Onroerend goed verkoop en verhuur.
3: ATM Cocina Simas. De mooiste keukens aan de Costa Blanca.
2: 604-126683.
3: ATM Cocina Simas. ATM Cocina Simas.
2: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. 604-126683.

0: Dit is Costa Blanca Radio met het nieuws van 9 uur.
1: 9 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Sociale media hebben een grote rol gespeeld bij de massale tocht van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Op platforms als TikTok, Instagram en Facebook werden routes, tips en misleidende berichten gedeeld over de oversteek en de kansen op een verblijf in Spanje. Volgens onderzoekers en de Spaanse autoriteiten gebruikten ook mensensmokkelaars die. Inmiddels zijn de meeste migranten weer terug in Marokko, maar de online campagnes roepen wel vragen op over de rol van desinformatie en mensensmokkelbendes. Gemiddeld meer dan 9 op de 10 nieuwe auto's die in juli in Nederland zijn verkocht waren elektrisch of hybride. Voor het eerst werden zelfs meer volledig elektrische auto's verkocht dan hybrides. En nog maar 1 op de 10 nieuwe auto's rijdt op benzine of diesel. LPG is helemaal niet meer interessant. Dat blijkt uit cijfers van BOVAG en Rijvereniging. Het totale aantal autoverkopen daalde licht en Kia was opnieuw het best verkochte merk. Tegelijkertijd zagen ook Chinese automerken hun marktaandeel verder groeien. De Canal Parade van Pride Amsterdam heeft vandaag veel publiek getrokken. Langs de grachten was het zo druk dat de straatfeesten later op de dag geen extra bezoekers meer konden toelaten. Volgens de organisatie verliep de dag gemoedelijk en kwamen veel mensen juist nu hun steun aan de LHBTI-gemeenschap tonen. Premier Jetten en burgemeester Halsema waren ook aanwezig. In de nacht voorafgaand aan de Pride werd een ING-pand in Amsterdam beklad. De politie doet er onderzoek naar. En de ebola-uitbraak in het Afrikaanse Congo is uitgegroeid tot de op één na grootste ooit. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er inmiddels ruim 3600 mensen besmet. Bijna 1600 zijn aan het virus overleden. Alleen de epidemie in West-Afrika van 2014 tot 2016 was nog groter. De WHO waarschuwt dat deze variant van het ebola-virus zich in uitzonderlijk hoog tempo verspreidt en inmiddels al meerdere provincies in Congo heeft bereikt. Er is nog geen werkend vaccin of medicijn tegen ontwikkeld. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa.
1: Costa.
0: Your radio.
3: Jouw radio.
0: Your music. The sound of the Costa.

0: wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone altijd op de hoogte. Nu met de Sound of the Costa. Headlines.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Sociale media hebben een grote rol gespeeld bij de massale tocht van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Op platforms als TikTok, Instagram en Facebook werden routes, tips en misleidende berichten gedeeld over de oversteek en de kansen op een verblijf in Spanje. Gemiddeld meer dan 9 op de 10 nieuwe auto's die in juli in Nederland zijn verkocht waren elektrisch of hybride. De Canal Parade van Pride Amsterdam heeft vandaag veel publiek getrokken. Langs de grachten was het zo druk dat de straatfeesten later op de dag geen extra bezoekers meer konden toelaten. En de ebola-uitbraak in het Afrikaanse Congo is uitgegroeid tot de op één na grootste ooit. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er inmiddels ruim 3600 mensen besmet. Bijna 1600 zijn aan het virus overleden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 10 uur.
1: 10 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een explosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 15 gewond geraakt. De ontploffing werd gevolgd door een brand in een restaurant in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers. De oorzaak is nog onduidelijk, al melden Russische media dat er mogelijk sprake was van een gasexplosie. Het gebied is afgezet en de autoriteiten doen er onderzoek. Het geplande fietsevenement in Moskou van afgelopen avond is uitgesteld vanwege de explosie. Sociale media hebben een grote rol gespeeld bij de massale tocht van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Op platforms als TikTok, Instagram en Facebook werden routes, tips en misleidende berichten gedeeld over de oversteek en de kansen op een verblijf in Spanje. Volgens onderzoekers en de Spaanse autoriteiten gebruikten ook mensensmokkelaars die. Inmiddels zijn de meeste migranten weer terug in Marokko, maar de online campagnes roepen wel vragen op over de rol van desinformatie en mensensmokkelbendes. Gemiddeld meer dan 9 op de 10 nieuwe auto's die in juli in Nederland zijn verkocht waren elektrisch of hybride. Voor het eerst werden zelfs meer volledig elektrische auto's verkocht dan hybrides. En nog maar 1 op de 10 nieuwe auto's rijdt op benzine of diesel. LPG is helemaal niet meer interessant. Dat blijkt uit cijfers van BOVAG en Rijvereniging. Het totale aantal autoverkopen daalde licht en Kia was opnieuw het best verkochte merk. Tegelijkertijd zagen ook Chinese automerken hun marktaandeel verder groeien. En de ebola-uitbraak in het Afrikaanse Congo is uitgegroeid tot de op één na grootste ooit. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er inmiddels ruim 3600 mensen besmet. Bijna 1600 zijn aan het virus overleden. Alleen de epidemie in West-Afrika van 2014 tot 2016 was nog groter. De WHO waarschuwt dat deze variant van het ebola-virus zich in uitzonderlijk hoog tempo verspreidt en inmiddels al meerdere provincies in Congo heeft bereikt. Er is nog geen werkend vaccin of medicijn tegen ontwikkeld. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa.
3: Costa.
0: Your radio.
4: Jouw radio.
0: Your music.
5: The sound of the Costa.

0: wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een explosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 15 gewond geraakt. Sociale media hebben een grote rol gespeeld bij de massale tocht van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Op platforms als TikTok, Instagram en Facebook werden routes, tips en misleidende berichten gedeeld over de oversteek en de kansen op een verblijf in Spanje. Gemiddeld meer dan 9 op de 10 nieuwe auto's die in juli in Nederland zijn verkocht waren elektrisch of hybride. En de ebola-uitbraak in het Afrikaanse Congo is uitgegroeid tot de op 1 na grootste ooit. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er inmiddels ruim 3600 mensen besmet. Bijna 1600 zijn aan het virus overleden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: is Costa Blanca Radio met het nieuws van 11 uur.
1: 11 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Canal Parade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij één persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte Canal Parade met een goede sfeer. Komende dinsdag vergaderen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de migrantencrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Dat spoedoverleg volgt op de massale oversteek vanuit Marokko van afgelopen week. Italië is inmiddels begonnen met grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De meeste migranten die in Ceuta aankwamen zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft ondertussen een drijvende barrière in zee geplaatst om nieuwe massale overtochten te voorkomen. Bij een explosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 15 gewond geraakt. De ontploffing werd gevolgd door een brand in een restaurant in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers. De oorzaak is nog onduidelijk, al melden Russische media dat er mogelijk sprake was van een gasexplosie. Het gebied is afgezet en de autoriteiten doen er onderzoek. Het geplande fietsevenement in Moskou van afgelopen avond is uitgesteld vanwege de explosie. En de grote natuurbranden in Frankrijk zijn grotendeels onder controle, dat zegt premier Le Cornu. Rond Bordeaux en in het departement Var woeden dagenlang grote branden, waardoor veel inwoners moesten worden geëvacueerd. Volgens de premier is de situatie flink verbeterd dankzij de inzet van de hulpdiensten en de gunstigere weersomstandigheden. Wel wordt er gevreesd dat de natuurschade uiteindelijk erg groot is. Er werd in Frankrijk dit jaar al zo'n 119.000 hectare door natuurbranden verwoest. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa.
3: Tu Costa.
0: Your radio.
4: Jouw radio.
0: Your music.

0: is Costa Blanca Radio met het nieuws van middernacht.
1: Midnight.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte kanaalparade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn

0: s'nachts. Ontdek je wel eens wat nieuws.
1: Música nueva.
0: Nieuwe muziek. Costa Blanca Radio. Tip van de nacht.

0: toptransport tussen Nederland, België en Spanje? Revi Speciaal Transport regelt het. Voertuigen, vaartuigen, verhuisgoederen, zelfs uw exclusieve auto in een gesloten vrachtwagen vervoeren of tijdelijk opslaan? Geen probleem. Veilig, snel en professioneel. Dat is Revi. Check rsteurope.com. rsteurope.com. En ontdek wat wij voor u kunnen doen. Revi Speciaal Transport. Revi Speciaal Transport. Ook voor binnenlandse verhuizingen aan de Costa del Sol en de Costa Blanca. Revi Speciaal Transport. Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. De Canal Parade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Een onbekende vrouw zou een zelfgemaakt explosief naar binnen hebben gebracht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: In Gabia, La Nuz-

0: Dalbia 97.6 and Benidorm Area 101.5. And on DAB+, Denia to Valencia and beyond, Channel 8D.
1: Dit is Costa Blanca Radio met het nieuws van 1 uur.
2: 1 o'clock.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte kanaalparade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk 1 van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Tot zover het radionieuws.
1: Your Costa.
4: Tu Costa.
1: Your radio.
5: Jouw radio.
1: Your music.
6: The

0: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt aan de Costa Blanca? Adverteer in het internationale lifestyle magazine Eat, Drink & More. Met Engelstalige artikelen over gastronomie, lifestyle, health, beauty, fashion en housing and services. Met meer dan 250 pick-up points bereik je jouw doelgroep in print en online. En dat is nog niet alles. Ook bieden we gratis social media ondersteuning aan. Het magazine verschijnt elk kwartaal, dus jouw bedrijf blijft het hele jaar door zichtbaar. Neem contact op met Vienna Jonkheer via +34 642 458 846. +34 642 458 846. Lifestyle Magazine E-Drink & More. Waar business en lifestyle samenkomen.
1: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. De Canal Parade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Een onbekende vrouw zou een zelfgemaakt explosief naar binnen hebben gebracht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 2 uur.
1: 2 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Canal Parade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestijnse